witte lijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Een hele prettige morgen. Ook vandaag kunnen we weer gaan zonnebaden. En ik denk nog even, hè, en we zien er allemaal uit als mensen die in het zuiden van Europa wonen. Allemaal lekker bruin gebrand. Welkom in de zomer van je leven.
8: Your golden years. Nostalgie plus.
7: 7 uur en er is nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van het WK voetbal in New York. De Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon scoorde wel 10 minuten na rust, maar daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandez en Martinez scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken Argentinië een plaats in de finale van dat WK. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het chemische gaslek dinsdagavond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. 150 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze ziek werden van die giftige dampen. 25 van hen liggen nog steeds. Sommige Antwerpse havenarbeiders zeggen dat er geen echt evacuatieplan was en dat het er ook chaotisch aan toe ging. Een internationale haven onwaardig. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nu hoe het lek kon ontstaan en of de schipeigenaar alle regels volgde. En bedrijven en leasemaatschappijen zullen meer moeten betalen voor de wegenvignetten voor hun auto's, omdat voor hen de verkeersbelasting niet daalt. En voor bestelwagens bijvoorbeeld is de korting op de verkeersbelasting te klein om de kosten van een wegenvignet te compenseren. En die bedrijven en bestellen auto's tot 3500 kilo leveren uiteindelijk 55 miljoen euro extra op voor de Vlaamse overheid. Blijkt uit documenten van minister van Financiën Weitz. Maar het wegenvignet moet vooral buitenlandse chauffeurs laten betalen voor het gebruik van Vlaamse snel- en gewestwegen. Het is opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Frissere maxima in het weekend rond 22 graden.
7: De ochtendspits. Niet veel spits aan vandaag waarschijnlijk, want het is nog altijd heerlijk vakantie en iedereen lijkt wel thuis te zitten. 10 kilometer file in het totaal. En dat is alles behalve indrukwekkend. Maar het hoeft niet indrukwekkend te zijn, het mag ook rust. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je 19 minuten van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En er komt 7 minuten bij op de E19 Antwerpen-Brussel van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid.
10: Zomer van je leven.
11: Johan Henneman.

mag dat zeggen. Tom Jones is een kenner. Heeft meer dan een oog over een goed oog over vrouwelijk schoon. She's a lady. Het is 6 over 7. Blij dat je erbij bent in de zomer van je leven. En die smaakt altijd naar meer. Zo gaat dat met lekkere cocktails.

0: 11:07. Niet schrikken zo meteen. Er gaat iemand gewoon op je bed springen. Echt letterlijk uit de radio, recht op je bed. Barry Ryan staat klaar met Eloise. Maar we gaan ook eens kijken naar het weer. Het weer voor vandaag. Wel, het wordt een warme en zonnige donderdag. 24 graden aan zee. En in de rest van het land kan het 30 graden. En er zijn deze namiddag wel wat wolken, maar dan in het zuidoosten van het land, daar zijn ook onweersbuien mogelijk ten zuiden van Samber en Maas. Morgen dan, of nee, zullen we eerst eens kijken naar vannacht. Het wordt een zachte nacht, minimaal van 15 tot 19 graden. Die 15 graden, dat is voor de Ardennen, overwegend droog met wat wolken. En onweerachtig in het zuidoosten van het land. En dan vrijdag, morgen dus. In het zuidoosten nog onweersbuien. De andere regio's blijft het overwegend droog met gedeeltelijk bewolkt, toch bewolkt weer. Maxima van 22 graden aan zee. Ja, het wordt koeler. En 26 of 27 graden in de rest van het land. En dan kijk ik ook eens voor jou naar het weekend. Wel meer wolken in het weekend, maar ook zonnige momenten. Vooral zon op zondag. Het blijft droog. De temperatuur rond een graad of 22. Ja, dan komt de koelte dan toch naar de hitte. En dat vinden heel veel mensen fijn, denk ik.
1: De zomer van je leven.

0: echt wakker worden in de zomer van je leven op deze donderdagochtend. Jij. Zeg maar ja tegen deze donderdag. Met Eloise van Barry Ryan. Het is 8:11. En straks trakteer ik je natuurlijk nog op een toffe classics. Eentje met bubbels bijvoorbeeld van Sailor. A glass of champagne. Ik ga het uit de koelkast halen.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Kurkmacher bijna af. Nog heel even van die fles champagne die ik je beloofd had. Tenminste, dat glaasje waarop ik trakteer op deze donderdagochtend. Dus is wat anders dan een kop koffie. Hè. Gewoon je dag beginnen met bubbels of met een leuk verzoekje. Maar dat hangt van jou af, hè. De platen waarmee je wil opstaan, je lievelingsplaat uit jouw Golden Years. Je kan ze aanvragen. Ik heb er plaats voor. 04.

0: omdat het leven zo plezierig is. Dankzij Bubbles. Daarom Sailor op de radio. En zingen, dat is ook plezant. Ook op een donderdagochtend. Queen en klappen in de handen tegelijkertijd. Stampen met de voeten op We Will Rock You. Het kan hier allemaal. De hoofdpunten van het nieuws nu.
1: Goedemorgen. Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van het WK voetbal in New York. Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi, die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand naar een 2-1 winst dus. Al maar meer horecazaken aan zee zetten buitenlandse jobstudenten in tijdens de zomer. Ze komen onder meer uit Spanje, Roemenië en Polen, omdat het met Belgische studenten steeds moeilijker wordt. Die willen geen volledige maand of de hele zomer werken. Ze willen wel een weekje komen, maar dan kiezen ze ervoor om op reis te gaan of naar festivals. Onze Defensie investeert meer dan 200 miljoen euro in een eigen onafhankelijk satellietsysteem tegen 2030. Dat zegt minister van Defensie uiteraard, Theo Franke, tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Het gaat om enkele tientallen satellieten, want nu moet ons leger daarvoor terugvallen op de Fransen. En het weer, het is opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 11 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. T17 Gent-Sint-Niklaas komt er 16 minuten bij, van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je 10 minuten van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. En ik kijk nog eens goed naar de wegenkaart. Voor de rest ziet alles er groen uit. En dat is goed nieuws, geen andere files op de grote wegen.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: vroeg, het is nog fris, maar we krijgen toch wel heel erg warm hoor. Het lijkt wel een workout, een hele stevige dan Queen en We Will Rock You. Het is 7:58 en ik heb een heerlijke warme zonnige plaat van de temperatuur.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

hebben deze maand, juli, onze classic maand hier bij Nostalgie Plus, nog twee schitterende lijsten te gaan. Volgende dinsdag is er de Belgische top 100 en we sluiten de maand af in de laatste week met de zomer top 500. En voor één van die nummers zou je kunnen stemmen, één van die nummers die ik nu ga draaien. Paco Paco bijvoorbeeld met...

Stemmen voor de zomertop 500 en voor de Belgische top 100. Dat kan natuurlijk via nostalgie.plus, onze website. Goedemorgen, het is 14 voor 8. Eens kijken wat de kranten titelen op deze donderdag 16 juli. Het Nieuwsblad opent met Crevits. Wil crematietoerisme aanpakken. Cremeren is in het buitenland soms goedkoper. En er wordt blijkbaar een handeltje ingedreven. En dat is niet netjes natuurlijk. Hè? Prijsduiven zijn door hitte de weg kwijt. En dan ook voetbal, het WK. De match van gisteravond. 2-1 werd het in Argentinië, Engeland. En nu wacht Spanje voor Messi en co. Met een foto van Messi erbij. Het laatste nieuws dan. Banken moeten meer slachtoffers phishing terugbetalen. Dat staat in een nieuw wetsontwerp van minister Beenders. Volvo Gent blijft open met Chinese auto's als redding, vraagteken, vraagt de krant zich af op de voorpagina. En vier collega's sterven bij brand in Brussel. De standaard dan, Oekraïne mag met Europees geld drones aankopen in China. Hier zwaluwkuikens springen uit hete nestkasten, jonge egels raken ondervoed, ook de voor wilde dieren. Ook over het WK voetbal staat er iets op de voorpagina van de standaard trailer in Atlanta, Argentinië, in slotminuten voorbij Engeland. Dan heb ik voor jou ook de titels in de morgen. Het gaat over onze minister van Asiel en Migratie. Van Bosuit schrapt verder in Brusselse opvang. De klopjacht op politieke oppositie in Rusland. Poetin weet dat hij vrije verkiezingen niet kan winnen. En Hittegolf slaat hard toe voor wilde dieren. Voor de meeste egels die ze binnenbrengen is het al te laat, dat zeggen opvangcentra. Gazet van Antwerpen dan, strafonderzoek naar oorzaak chemisch lek in Maaslandhaven. Brand Brussel, metaalbedrijf verliest 4 van zijn 8 werknemers. En ze geven ze meteen een gezicht in de Gazet van Antwerpen op de voorpagina. Jelle, Koen, Johan en Stijn stierven in lift Oxy-gebouw. En voetbal ook op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Wat een ommekeer. Argentinië treft Spanje in finale. Na knotsgek einde tegen Engeland in belang van Limburg wordt dat. Argentinië flitst in slotminuten naar finale. En de belang heeft het ook nog over de droogte. Droogte teistert landbouwers en fruitboeren. En een foto van Remco Evenepoel op de voorpagina van het belang. Toch tevreden.

Mick Jagger die zat erbij en die keek ernaar in Atlanta naar de ondergang van de Engelse ploeg tegen Argentinië. De Rolling Stones bij Nostalgie Plus. En Wanda Jackson ziet zo'n zonnige zomerdag als vandaag zeker.

0: Wat een luxe toch, hè? Een radioprogramma te presenteren. Ja, ik hoef niet te kiezen, hè. Ik kan draaien The Beatles, ik kan Fleetwood Mac draaien, of America, of Doe Maar, of straks Steve Miller Band. Ik mag dat allemaal, ik hoef dus echt niet te kiezen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
1: ZID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZID. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar ZID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
0: Het is je misschien opgevallen, maar de zonnestralen die gaan niet recht toe recht aan bij je binnenvallen. Ja, die dansen toch wel een beetje. En dat heeft met de classics die we hier draaien bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Your golden years. Nostalgie Plus. 1 over 8, er is nieuws met Bart van Langenhoven.
8: Goedemorgen. Als je slachtoffer bent van phishing, dan krijg je binnenkort veel sneller en makkelijker je geld terug van de bank. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die zijn wetsvoorstel morgen bespreekt in de ministerraad. Want nu schuiven banken veel te gemakkelijk de schuld in de schoenen van hun klanten zelf. En betalen ze ook bijna nooit terug. Mensen moeten dan naar de rechtbank gaan om aan te tonen dat ze wel degelijk slachtoffer zijn van phishing. En nu wil minister Beenders dus definitief bepalen wat kan en niet kan om je geld terug te krijgen. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het chemische gaslek dinsdagavond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. 150 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze ziek werden van de giftige dampen. 25 van hen liggen daar nog steeds. Sommige Antwerpse havenarbeiders zeggen dat er geen echt evacuatieplan was en dat het er ook chaotisch aan toe ging. Internationale haven onwaardig, zeggen ze. Het arbeidsauditoraat onderzoekt hoe het lek kon ontstaan en of de schipeigenaar alle regels wel respecteerde. En Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van het WK voetbal in New York. De Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in Atlanta in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi. Blijft een fenomeen. Messi, die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon die scoorde wel 10 minuten na rust, maar daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandez en Martinez scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken Argentinië een plaats in de WK-finale. Het is opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, andere plaatsen zo'n 27 graden. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan zondag, maar ook wat bewolking. Frissere maxima dit weekend rond 22 graden.
0: 15 kilometer file op de E17 Gent-Sint-Niklaas plus 16 minuten van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de E34 Eindhoven-Turnhout is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Turnhout Centrum. 11 minuten trager vanaf Reti. Op de E19 Antwerpen-Brussel 10 minuten erbij van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. En op de A12 Boom-Antwerpen 5 minuten trager van Aartselaar tot Kleidalaan. Kontigse Steenweg.
1: Zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

Ik vroeg me af, heeft een paard eigenlijk een naam nodig? Ik denk dat niet. Je zegt gewoon you en het vertrekt. Hè. A horse with no name bij Nostalgie Plus. Je kan je favoriete plaat ook aanvragen. Dan wordt die zomer van jou nog leuker. Je favoriete plaat aanvragen, je lievelingsplaat uit jouw Golden Years. Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0477 900 800. Doe maar.

0: Ik vraag je niet zomaar van gewoon te blijven hangen hier bij Nostalgie Plus. Want ik heb de Beatles klaarstaan. Ik heb ook Fleetwood Mac klaarstaan. Maar eerst Radio en Ray Parker Jr. met You Can Change That. Goedemorgen.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

Ik kan me best voorstellen als het zo warm is als de laatste dagen, die hitte, hè, dan ga je niet achter een barbecue staan. Dan kan je dat vuur echt wel missen en ook de rook, ook al ruikt het nog zo lekker. Maar je kan misschien gewoon beperken je eten tot lekker fruit. Aardbeien bijvoorbeeld, ja, het is wel het seizoen. En over aardbeien gesproken, Strawberry Fields Forever. Dit zijn de Beatles bij Nostalgie Plus. Fijn dat je luistert naar ons. Let me

0: voor elk wat wils aan de ontbijttafel. Een muzikale ontbijttafel. Zo heb ik hem gedekt hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven op deze donderdag. Met straks pure melancholie van een man met een zware baard en een stik in zijn stem van Demis Roussos. Het is bijna 8:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bart.
1: Goedemorgen. Vlaams binnenland minister Krivits wil het zogenaamde crematietoerisme stoppen. Dat zijn begrafenisondernemers die naar het buitenland gaan om mensen te cremeren. Maar dat doe je niet met het lichaam van iemand die gestorven is, vindt Krivits. Mensen zijn geen handelswaar, maar het is helaas geen duidelijke wetgeving daar rond. Elk jaar gebeuren er een vijftal crematies in het buitenland en dat kost toch snel gemiddeld 600 euro. Bedrijven en leasemaatschappijen zullen meer moeten betalen voor de wegenvignetten voor hun auto's, omdat voor hen de verkeersbelasting niet daalt. En voor bestelwagens bijvoorbeeld is de korting op de verkeersbelasting te klein om de kosten van een wegenvignet te compenseren. En die bedrijfs- en bestelauto's brengen uiteindelijk 55 miljoen euro extra op voor de Vlaamse overheid. En een WK-finale in het voetbal tussen Spanje en Argentinië. Die twee ploegen bepalen nu zondag om 9 uur in New York wie zich de beste van de wereld mag noemen. De Argentijnen klopten gisteravond in Atlanta in de tweede halve finale de Engelsen met 2-1. Dankzij twee assists van voetbalfenomeen en icoon Lionel Messi. Warm en zonnig zomerweer vandaag. 24 graden aan zee, 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee worden 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Er staat 19 kilometer file, meldt Frits Meister. De vertragingen van het moment op de E17 Gent-Sint-Niklaas. 20 minuten erbij van Laasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de E34 Eindhoven-Turnhout. Tot Turnhout Centrum. Dat komt door een ongeval op de E34 Turnhout-Rans. Verliest 10 minuten van Lille tot Soersel. Komt door een brandend voertuig. 7 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Brussel. Van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. En ook 7 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Groot-Bijgaarde tot Jette. Ter hoogte van Jette staat er een defect voertuig. En ik heb nog een korte file op de A12 Antwerpen-Boom. 3 minuten trager. Vanaf Krijdalaan komt ik systeemweg tot Aartselaar.
3: Nostalgie Plus. Met Johan Henneman.

0: enige echte rock'n'roll-god. De King. Maar dan in reggae-formaat, ja. Die is ook verkrijgbaar hier bij Nostalgie Plus. Ik ga straks een versie draaien van I Can't Help Falling In Love With You. Die perfect past bij de zomer. En dan terug met jou naar de zomer van 1970. Blijf luisteren.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het beste uit de 60s,
3: 70s
5: en 80s.

En de juiste zomervibes, die vind je zeker in de reggae. En een beetje in de rock. Want Elvis die klinkt plots een beetje anders. Dankzij UB40 en deze cover van...

0: Tijdreizen, dat is simpel. Dat bleek uit de boeken van Suske en Wiske. Maar het is ook simpel bij Nostalgie
1: Plus. De zomer van 1970.
0: Op een vingerknip ben je ergens anders in de zomer van 1970 vandaag. Die staat in de kijker en in de stijgers. En we beginnen eraan op deze donderdagochtend met een overwinning van Eddy Merckx. Ja, niks verwonderlijk natuurlijk, want Eddy Merckx wint voor de tweede keer de Tour in 1970. Na zijn overwinning in 1969. En daarna zou hij het nog drie keer doen. Tweede werd de Nederlander Joop Zoetemelk en derde de Zweed Gustav Pettersson. De vierde Martijn van den Bossen. Lucien van Impe die haalde de zesde plaats. En Raymond Poulidor die stond ook bij de bovenste tien met een zevende plaats. De groene trui was in 1970 voor Walter Grootevroot. En de bolletjes trui, die heeft Eddy Merckx ook voor zich gehouden. Ja, die won gewoon eigenlijk alles, hè. Eddy Merckx dus, grote winnaar voor de tweede keer in de Tour van 1970. En muziek uit 1970 heb ik van een band die je onmiddellijk met de zomer associeert. Mungo Jerry. Ja, dan heb je natuurlijk meteen In the Summertime in je oren zitten. En die ga ik ook draaien. En een plaat maken, dat is niet het werk van muzikanten en een zanger. Dat is ook het werk van een producer en van een geluidstechnicus. En die had een leuk idee. Want op een moment hoor je autogeluid in het midden van het nummer. En dat is de sportkar. De sportwagen. Die blitse sportwagen waarmee de geluidstechnicus reed. En die even voor de studio passeerde met hem erin. Hij nam het op en het stak erin het plaatje. Veel plezier.

Grote sterren die zitten voor altijd in ons hart. En zeker hier bij Nostalgie Plus. Die uit de 60s, die uit de 70s, die uit de 80s. En ook onze Vlaamse sterren, zoals Anne Christie. Haar zijn we nog lang niet vergeten hoor. Dag vreemde man. Je

0: Verliefd worden is 1, haar hart verover is 2. Maar daar had Douglas Figuer, de zanger van The Neck, geen enkel probleem mee. Hij maakte gewoon een plaatje over haar, hoor je na 9 uur.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie viski.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
0: Mijn aandacht werd getrokken door een bijzondere tentoonstelling in het Koninklijk Paleis in Brussel rond dementie. Your golden years. Ik vertel je meer straks. Nu het nieuws, want het is 9 uur. Hier is Bart van Langenhoven.
12: Goedemorgen. Als je slachtoffer bent van phishing, dan krijg je binnenkort veel sneller en makkelijker je geld terug van de bank. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die zijn wetsvoorstel morgen bespreekt in de ministerraad. Nu schuiven banken veel te gemakkelijk de schuld in de schoenen van hun klanten en betalen ze ook bijna nooit terug. Mensen moeten dan naar de rechtbank gaan om aan te tonen dat ze wel degelijk slachtoffer zijn van phishing. Nu wil minister Beenders dus definitief bepalen wat kan en niet kan om je geld terug te krijgen. En Vlaams binnenlandminister Krevits wil het zogenaamde crematietoerisme stoppen. Dat zijn begrafenisondernemers die naar het buitenland gaan om mensen te cremeren. Maar dat doe je niet met het lichaam van iemand die gestorven is, vindt Krevits. Mensen zijn geen handelswaar, maar er is helaas geen duidelijke wetgeving rond. Elk jaar gebeuren er een vijftal crematies in het buitenland. En dat kost toch stel gemiddeld €600. En onze defensie investeert meer dan €200 miljoen in een eigen onafhankelijk satellietsysteem. Dat vertelde bevoegd minister Franke tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Het gaat om enkele tientallen satellieten, want nu moet ons leger daarvoor terugvallen op de Fransen. En met een eigen systeem kan defensie permanent over eigen beeldmateriaal beschikken. Dat zou tegen 2030 volledig operationeel moeten zijn, zegt minister Franke. Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan zondag, maar ook wat bewolking. Frissere maxima in het weekend rond 22 graden. Maandag en dinsdag veel wolken die in de latere namiddag verdwijnen bij zo'n 24 graden.
0: Tot straks, Bart. 34 kilometer file, de vertragingen van 7 minuten en meer op de E40 Brugge-Gent. Verlies je 40 minuten van Beernem tot Nevelen. Er is daar een ongeval gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de E34 Turnhout-Ranst verlies je 37 minuten van Lille tot Soersel. Komt door een brandend voertuig ter hoogte van Soersel. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas plus 17 minuten van Waasmuenster tot Sint-Niklaas Centrum. 13 minuten erbij op de E429 Brussel-Doornik. Van de ring rond Brussel tot Nijvelse Steenweg 7 minuten trager. Op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaarde, Danstaartlaan tot Jette. Andere vertragingen, maximum 6 minuten.
13: De zomer van je leven.
14: Johan Henneman.

In de blakke zon zou ik het niet doen, maar s'avonds als het wat afgekoeld is, ja, dansen, dansen in de zon samen met Gypsy Kings. Het is 9:10. Blij dat je luistert naar de zomer van je leven. De muziek van Simon & Garfunkel, daar hou je van. Ik ga de boxen draaien. Na Neil Diamond en Beautiful Noise bij Nostalgie Plus.

0: bij ons niet alleen La La La op de radio, maar we durven het ook wel wat uitgebreider doen. La La Lai met Simon en Garfunkel. Een tentoonstelling die mijn bijzondere aandacht trok de voorbije weken is de tentoonstelling waarin dementie toch wel wat tastbaarder wordt. Het Koninklijk Paleis als geheugenpaleis. En iemand die daar veel meer over weet, dat is dokter Casper Bormans. Ik ga zo meteen met hem bellen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: blijven we doen. Een hele dag lang in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Play that funky music. En ik wil het nu hebben over iets zeer interessants in Brussel, in het Koninklijk Paleis. Het Koninklijk Paleis als geheugenpaleis, het maakt dementie tastbaarder. Ik heb een van de initiatiefnemers aan de lijn en dat is dokter Casper Bormans. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dokter Bormans, het klinkt wel mysterieus. Het Koninklijk Paleis als geheugenpaleis, maar zo mysterieus is het niet.
1: Het is eigenlijk een thematiek die voor veel mensen heel dichtbij komt, dementie. Dus we proberen vooral de mensen om wie het draait een plaats te geven binnen het Koninklijk Paleis. Dus een geheugenpaleis is eigenlijk een geheugentechniek die al duizenden jaren gebruikt wordt om dingen te onthouden. Maar dementie is eigenlijk meer dan geheugenverlies. Er is ook communicatieverlies. En wij focussen niet alleen op de verbindingen tussen hersencellen die wegvallen, maar we kijken ook naar de verbindingen tussen mensen.
0: Ah ja, en wat er ook altijd terugkomt, het is in de Spiegelzaal. En dat is toch wel een bijzondere plek in dat Koninklijk Paleis. Dat heeft ook een reden, hè?
1: Ja, dat klopt. Spiegelen is eigenlijk een techniek die uit vele domeinen, als een gesprekstechniek, veel effecten oplevert. Denk bijvoorbeeld aan de reclamewereld. Er worden obers opgeleid om de bestelling van de klant letterlijk te herhalen, zodat hij zijn fooi kan vergroten. Mm-hmm. Die technieken, daar kun je dus vertrouwen mee maken door de woorden te spiegelen van de anderen, blijkbaar in de verkoopswereld. Als we die technieken gebruiken om mensen producten aan te smeren die ze niet nodig hebben, kunnen we daar ook niet iets zinvol mee doen. Dus bijvoorbeeld, in het ritme stappen van de ander is altijd de oplossing. Dus we nodigen mensen uit om samen die wandeling te maken en elkaar te spiegelen.
0: Ja. Vandaar, breng bij voorkeur iemand mee die je dierbaar is. Dat vertellen jullie ook als boodschap.
1: Ja, dus dementie raakt niet alleen de persoon zelf, maar ook de nabije omgeving. Dat is wat ze noemen de schaduwbetrokkenen van de aandoening. En die mensen zijn niet alleen dragers van last, maar ook makers van verbinding. Dus door die wandelingen, en we hebben ook mensen met dementie zelf die wandelingen laten maken, en die reacties zijn heel positief. Omdat ze voelen, ook als je zelfbeeld vertroebelt, kan in de spiegeling de herkenning ontstaan. En dus een probleem dat veel mensen hebben is, maar iemand herkent mij niet meer. Ja, maar wat is herkenning? Hè? Is dat het reproduceren van uw voornaam? Of zit dat ook in hoe dat we bewegen, hoe dat we naast iemand gaan zitten in de intonatie? Dus het brengt verbinding en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, het is een interactieve tentoonstelling, dus er wordt wel wat verwacht van de bezoekers en van de schaduwbetrokkenen, zoals je het zegt.
1: Ja, we willen de ervaring onvergetelijk maken. Dus we beginnen rustig aan. Als je de expo binnenkomt, staat er een grote muzieknoot die je uitnodigt om elkaar op muziek te spiegelen. Een beweging. En we hebben ook grote vliegtuigtrappen laten installeren waar mensen dan mogen opklimmen. Dus het is een heel uniek overzicht dat je dan krijgt. En juist door iets onvergetelijk te doen, gaat je het ook langer bewaren in je geheugen. Dus ook daar, in de omgang met dementie, zijn we vaak geneigd om altijd hetzelfde te doen, omdat routine gewoon vastgeeft. Maar door juist af te wijken, kan er iets uitzonderlijk ontstaan. En in die gevoelswereld kunnen we elkaar herontdekken.
0: Ja, want dementieverlies, dat is niet alleen het verlies van je geheugen, dat is dus ook vooral communicatieverlies, hè, want dat is ook heel erg belangrijk en daar focussen jullie wel op.
1: Ja, en we kunnen bijvoorbeeld door de ogen van kinderen terug de kracht zien van de mensen. Hè. Dus één invalshoek, er zijn eigenlijk vijf acties die je kunt doen in onze expositie. Een ervan draait ook rond kindertekeningen, omdat kinderen vaak vanuit kracht naar oud worden kijken of mensen met dementie. Dus het is ook breder van toepassing. Het spiegelen is niet alleen bij dementie, maar bijvoorbeeld ook het verbinden van generaties heel sterk.
0: Ja. De tentoonstelling, dokter Bormans, die loopt in het Koninklijk Paleis. Tot wanneer?
1: 16 augustus is de laatste dag. Vorige week zaten we al over 30.000 bezoekers, dus het is heel populair. En het is ook heel ontroerend om te zien dat mensen dat echt uitvoeren. En die dingen zijn altijd in actie. En mensen wandelen weg met een gevoel dat hun verrijkt.
0: Dat is heel belangrijk. Mensen die meer willen weten, die een kaartje willen reserveren, want dat moet je doen, die kunnen terecht op de website en dat is memorypalace.be. Dus op zijn Engels memorypalace.be. Dokter Bormans, mag ik je danken voor het gesprek?
1: Ja,
0: en Nog veel succes met de tentoonstelling Het Koninklijk Paleis als Geheugenpaleis. Tot later. Dag dokter.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ik kreeg een paar berichtjes via onze WhatsApp. Er zijn mensen die nog eens dat adres vragen. Het websiteadres van die tentoonstelling memorypalace.be. Memorypalace.be. 2:30, 13 kilometer file nog. Op de E17 Gent Sint-Niklaas, 13 minuten trager van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. 6 minuten erbij op de E40 Jabbeke-Veurne van Gistel tot Middelkerken. 6 minuten trager ook op de E19 Antwerpen-Brussel van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. En 5 minuten erbij op de A12 van Aartselaar richting Kleidalaan. Contic Systeemweg, dat is richting Antwerpen.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: gebeurt het, dan vind je de liefde van je leven. This Old Heart of Mine slaat op hol bij de Isley Brothers. Straks terug naar de zomer van 1970. En dan heb ik het over een bijzonder Nederlandstalig nummer. Een protestlied van Louis Neefs nog wel.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Ik ken heel veel mensen die van de zon houden, maar het hoeft zo warm niet te worden in de zomer. En die mensen die krijgen eindelijk een beetje verademing, want het wordt wat koeler naar het weekend toe. Morgen al een beetje en zaterdag en zondag zeker. Maar het blijft droog, zoals in het zuiden van Californië. Weet

0: Bakken in de zon kan je ook daar. Dat vertelde Albert Hammond hier allemaal bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. En een protestlied van Willy Sommers, dat maakte hij... Willy Sommers van Louis Neefs, dat maakte hij in 1970.
1: De zomer van 1970.
0: En dat klonk zo.

Ja, en het is een nummer dat een hit werd in de zomer van 1970. Werd uitgebracht op 13 juni van dat jaar. Een oproep om toch wat voorzichtig te zijn met moeder natuur. Het is eigenlijk geen origineel nummer. Het is een vertaling van een Engels nummer. En dat werd bekend in de versie van Ed Ames.

0: En Louis Nevesen, Laat ons een bloem, dat werd ook bekend in vele andere versies. Like Me maakte er deze van.
1: Het is een lied voor de mensen die zorgen.

Een nummer dat Vlaanderen in zijn hart draagt. Deze Laat ons een bloem van Louis Neefs in de verschillende versie. Eentje om niet te vergeten. En daar gingen we graag naar terug, naar de zomer van 1970. Doen we ook voor James Lloyd. Die is afkomstig van Jamaica. En die maakte in 1980 een re-entry in de hitparades. Want het nummer was niet weg te slaan van de radio in de jaren 70. En het nummer werd terug uitgebracht toen. En het werd een dikke hit. Ik heb het over James Lloyd en Keep On Smiling.

Het kan altijd dat je nog geen vakantiebestemming hebt voor deze zomer van 2026. Ja, dan vind je die natuurlijk dankzij Eduardo Benato. De Italiaanse zon. Toscane of zoiets. Peaches and Herb, reunited nu.

0: altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: ZIDEE. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZIDEE. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... ZIDEE. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIDEE zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZIDEE. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Ik ben gepakt en gezakt. Mijn Kingston, Kingston met Lou en de Hollywood Bananas. Het is 1 over 10. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. De droogtecommissie komt straks voor de eerste keer samen dit jaar om te bekijken of het ons watergebruik en verbruik moet verstrengen. Dat vragen toch enkele experts, want het regende te weinig de voorbije weken en het KMI verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. In sommige provincies zoals Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant mag je trouwens geen water oppompen uit beken en onbevaarbare waterlopen. De industrie en de bouwsector blijven mensen verliezen. Voorbije maand werkten er 13.000 minder als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-bedrijf SD Works. Bij bouw- en industriële bedrijven blijft het ondernemersvertrouwen laag, onder meer door de hoge energieprijzen en worden ook minder mensen aangeworven. Er is ook goed nieuws. In de horeca- en transportsector bijvoorbeeld kwamen er zo'n 14.000 jobs bij in vergelijking met vorig jaar. En biergiganten Heineken en Duvel Moordgat denken eraan om de brouwerij Haagt over te nemen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan De Tijd. De bierproducent van onder meer Primus, Flandrien en Tongerlo maakt al een tijdje verlies door een dalende verkoop. Brouwerij Haagt bezit zo'n 300 horecapanden in België, zoals op de Grote Markt in Brussel, maar ook in Nederland en Frankrijk. Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee 22 graden, morgen op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan op zondag, maar ook wat bewolking. Het is frisser in het weekend, maximaal om 22 graden. Maandag en dinsdag veel wolken, die in de late namiddag wel verdwijnen. En zo'n 24 graden.
5: Nog 22 kilometer file. Je vertraagt op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Plus 18 minuten vanaf Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de E40 Jabeke-Veurne. Plus 10 minuten van Gistel tot Middelkerken. Ook 10 minuten erbij. Op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Hommelgem. 5 minuten erbij op de binnenring rond Brussel. Door een defect voertuig ter hoogte van Jette. File vanaf Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan. En op de buitenring rond Brussel ook 5 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan.
7: Van je leven.
8: Johan

Jezelf koel houden. Het hoofd en de voeten. Pootjebaden met Ramsey Lewis en Wait in the Water bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Thuisblijven voor een voetbalmatch, voor de tour, voor een leuke film, maar ook voor leuke muziek, want ik heb Barry White nog staan en Carly Simon en George Michael zometeen al met een heerlijke classic, Careless Whisper, na Presence Dear van Blondie. Was it

0: Elke ochtend springen we wel eens binnen in de luchthaven. Dan gaan we op bezoek in Brussels Airport met Ellen Petrie. Ribbe de Bie met Petrie. Dat is ook iets wat straks langskomt in de zomer van je leven. Maar muziek blijft belangrijk, hè? Barry White is het niet.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.

0: heb hier twee versies van één nummer en ze zijn alle twee een hit geweest. Eén versie van Boney M. En die ga ik nu sparkeren en ik ga voor het origineel. Ja, doen we graag bij Nostalgie Plus. Met Bobby Hebb.
1: Just

0: Ribbe de Bie met Petri.
1: Het kan misschien maar een indruk zijn, maar mannen in uniform, ze hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op Ellen, Petri. Ellen?
2: Bij mij staat er hier een man, ja, in een uniform en op zijn rug staat er Airport Inspection. Wie ben jij? Vertel eens.
3: Sam Bruylands. Ik werk voor de Brussels Airport Company als Duty Manager Security. En een van die onderdelen daarvan is de security screening achter ons.
2: Security. Als ik daaraan denk, dan krijg ik al wat stress, hè. Zie je dat bij de andere mensen ook?
3: Ja, we zien dat vooral bij mensen die niet zo heel frequent reizen. Daar zien we heel duidelijk dat die mensen een bepaalde stress hebben van een keer als ze er voorbij zijn, dan zie je zo die last figuurlijk van hun schouders vallen en dan kunnen ze uitkijken naar de vlucht. Maar dan zien we dat wel inderdaad, ja.
2: Dus geef eens wat tips voor de reizigers.
3: Dus we onderdelen in drie categorieën. Eerst wat mee mag en niet mee mag. Dus wat mag mee? Je mag vloeistoffen meenemen in de handbagage, maar ze moeten verpakt zijn in containers van maximum 100 milliliter en samen in een doorzichtig plastieke zak die afsluitbaar is van een liter. Dus in principe moet dat er allemaal in kunnen. Er zijn een aantal uitzonderingen daarin. Babyvoeding bijvoorbeeld, tot en met 2 jaar. Daar kijken we niet zo specifiek naar die hoeveelheid. Ook niet per container. Dat mag dus meer zijn. Lekker een karton melk, dat mag. We hebben daar speciale scanners voor. Daar mag dan wel mee. Dat is hetzelfde met dieetvoeding. Mensen die met bepaalde restricties zitten van voeding. En ook medicijnen. Dus daar kijken we, zolang dat ze apart worden gelegd, wel flexibeler naartoe.
2: Wat met een schaar, met een nagelknip, een vijltje, dat zijn toch ook ergens wapens?
3: Ja, daar geldt de regel eigenlijk. Scherpe voorwerpen mogen niet mee, dat is Europees bepaald. Dus wij kijken die na. Een nagelknipper, dat mag. Maar een vijl, als die meer dan 6 centimeter is, dan nemen wij ook af. Hetzelfde met scharen, hetzelfde met messen. Dus eigenlijk, als je twijfelt, steek het gewoon in je ruimbagage of check het vooraf met de maatschappij. Mag dat mee of mag dat niet mee?
2: Oké, dan even naar de reizigers. Welke tips heb je daar? Heel veel fouten worden bij gemaakt voor hen?
3: De meeste tijd wordt verloren aan de kant van de handbagage of de kant van de persoon. Als we kijken naar de persoon zelf, als je metalen onderdelen hebt, dus je hebt een grote riem, je hebt een grote smartwatch bijvoorbeeld, je hebt een gsm, neem dat uit, je zakken, als je staat aan te schuiven op de rij, steek dat even in je rugzak, steek dat in je handtas, steek dat eventueel in de jaszak en van je jas, zodat je dat in dat bakje kan leggen, een keer dat je in een security bent. Ik geef liever de tip van het ergens in te steken en niet gewoon in de bak te leggen, want vaak vergeten mensen vaak dingetjes, zeker als dat klein is, in die grote bakken.
2: Oké, voilà. Jullie horen het. Er is eigenlijk helemaal niks om stress van te hebben, hè?
3: De tip is, probeer je op voorhand te informeren. Eventueel via de website van Brussels Airport of via de airline, zodat je er vlot door kan. Nostalgie Plus.

0: Ellen Petrie die blijft op de luchthaven wonen. Deze namiddag hoor je haar terug bij Leen. In Ribbedeby met Petrie. En als je mannen op het podium zag staan in de jaren 70 met lang haar en gitaar, dan wist je dat het een stevige rockgroep was en dan kon je toch wel stevige muziek verwachten. Sleet bijvoorbeeld, die heb ik straks naar Ricky en Poveri. 11:02, files 22 kilometer in totaal op de E17 Gent-Sint-Niklaas, 11 minuten erbij. Van Baasmunster tot Sint-Niklaas Centrum, ook 11 minuten trager op de E40. Jabbeke-Veurne van Gistel tot Middelkerke op de E313 Randst-Antwerpen, 5 minuten extra van de Randst tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Gent, 5 minuten extra van Merksem tot Borgerhout.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
2: Nostalgie Plus.
3: Met Johan Henneman.

0: louter de luidspreker, hoe meer muziek, hoe lekkerder dat het ook allemaal klonk. Zo ging dat toch in de 70s. Al zeker met Slade. Ik heb een hele mooie Nederlandstalige van Ramses Shaffy voor jou. Straks hier nog in de zomer van je leven. Maar eerst nog Nina Simone. En we gaan nog terug naar de zomer van 1970. Zo dadelijk.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Ritchie, citroen met framboos.
1: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
2: Ritchie.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: van 1970.
1: Ja, we zitten toch in de sfeer van het wereldkampioenschap voetbal. Argentinië die neemt het op tegen Spanje. Dat is voor zondagavond. En in het WK van 1970, dat werd gespeeld in Mexico, hadden we een andere wereldkampioen. Maar België heeft toen ook meegedaan. Speelde een uitstekende kwalificatieronde, maar toen kwamen ze in Mexico. En toen ging het wel wat minder. En na die eerste ronde lagen ze er meteen ook uit en keerden ze terug naar huis. Bondscoach was toen een tovenaar, hè? De tovenaar Raymond Goethals. Maar de winnaar van dat WK was Brazilië. Die wonnen in het Aztekenstadion, dat er nog altijd staat, waar nog altijd wedstrijden worden gespeeld. Van Italië met 4-1. Dat was ook een legendarische halve finale. Op dat wereldkampioenschap in 1970. Met de halve finale tegen Duitsland. Waarmee de Italianen wonnen van met 4-3. En dan vierden maar liefst 5 goals in de verlengingen van de wedstrijd. En nu het voetbal even opzij leggen. Tijd voor muziek. En muziek komt er met een dikke hit uit 1970. Begon in de lente en in de zomer duurde het feest nog gewoon voort voor Christie met Yellow River. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor de Tremolos, maar die hadden het opgenomen. En uiteindelijk kozen ze voor een zelfgeschreven nummer. En de producer die dacht, ja, laat ik dat gewoon inzingen door Jeff Christie. Dus Tremolos werd uitgewist, Jeff Christie erop. En Christie die scoorde meteen zijn eerste dikke hit.

kreeg deze maand in de Classic Maand van Nostalgie Plus al even kijken. De Franse top 100, de Vlaamse top 100. En er komt er nog eentje aan volgende week dinsdag op onze nationale feestdag. En dat is de Belgische top 100. En de laatste week van juli is helemaal gereserveerd voor de zomertop 500. En ik heb daarvoor een tip als je gaat stemmen via nostalgie.plus. Na Stray Cats en Rock This Town.

Als dat geen mooie tip is voor de zomer top 500, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ottaman en D-I-S-C-O, zet hem er maar bij een van je drie favorieten via nostalgie.plus. Sebastian is klaar, die komt naast jou liggen in de zon. Geniet van de zomer van je leven op vandaag. En Creedence Clearwater Revival neemt je

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Is het oké voor je als ik een paar leuke muziekjes in je oren stop? Ongetwijfeld en al zeker als die komen van Tommy Rowe en Stevie Wonder. Het is 11 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. In Frankrijk zijn twee jongens van 18 aangeklaagd omdat ze betrokken waren bij de grote natuurbrand die een deel van het bos van Fontainebleau verwoestte. Een van hen is een vrijwillige brandweerman en zou bekend hebben dat hij met benzine en een aansteker takken in brand stak. Maar je zou die verklaring wel achteraf hebben ingetrokken. De andere verdachte zou een brandende sigaret hebben weggegooid. Het vuur vernielde zo'n 2000 hectare natuur in het bos van Fontainebleau en is nog niet helemaal onder controle. Daarom blijft een deel van de Route du Soleil net onder Parijs nog afgesloten. En bij ons in Deelse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na natuurbrand gisteren. De grond is daar kurkdroog en hulpdiensten vrezen dat het vuur snel zou terug kunnen oplaaien. Ook in Genk in Limburg was er een natuurbrand, maar die konden brandweermannen intussen al controleren. Het parquet onderzoekt de oorzaak van die vuurhaarden die mogelijk zijn aangestoken. En de droogtecommissie komt straks voor de eerste keer samen dit jaar om te bekijken of het ons watergebruik en verbruik moet verstrengen. Dat vragen toch enkele experts, want het regende te weinig de voorbije weken en het KMI verwacht ook niet snel dat dat snel opnieuw gaat gebeuren. In sommige provincies, zoals Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, mag je trouwens geen water oppompen uit beken en onbevaarbare waterlopen. Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee 22 graden morgen, op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend is het iets frisser, zo'n 22 graden. We krijgen dan veel zon wel, vooral zondag, maar ook wat bewolking. Maandag en dinsdag veel wolken, die in de late namiddag verdwijnen bij zo'n 24 graden volgende week.
7: Van je leven.
0: Sebastian de Krop.

Sheila is een van zijn andere hits en dit is ook al zo goed. Dizzy van Tommy Rowe. Goedemorgen, een nieuwe zomerdag is begonnen en als je de grote warmte een beetje beu bent, dan heb ik goed nieuws, want het is vandaag de laatste echt warme dag. Mogelijk halen we hier en daar nog 30 graden, maar dat is zeker niet overal. En vanaf morgen en in het weekend wordt het een stukje frisser. Dat zijn goede vooruitzichten. En ook wat betreft de muziek mag je niet klagen. Tot 3 uur zijn we samen met de grootste classics uit 60s, 70s en 80s. En daar zit ook alles iets zomers ertussen. In a Circle bijvoorbeeld, zometeen met Games People Play. En dit is al Leo Sayer.

0: De zomer voel je, maar de zomer hoor je duidelijk ook op de radio dankzij Inner Circle. Dit was Games People Play. Ik heb zometeen de zangeres die haar carrière begon aan de zijde van Meat Love. Maar nadien ging ze solo en ja, die carrière mag er absoluut ook wel zijn hoor. Ik heb het natuurlijk over Alan Foley. We Belong to the Night staat klaar. En we bezingen ook de liefde met The Love Affair, An Everlasting Love.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
12: Mannekes.
13: Pompi.
12: Morgen
13: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
12: En het is nog nee tegen BTW.
13: Weten we.
12: Maar niet voor iedereen, hè.
13: Weten we.
12: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
13: Weten we.
12: Waar gaan we dus naartoe morgen?
14: Naar Gamma.
12: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
13: Weten we.
15: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
17: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
18: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
16: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
17: Oh, maar dat is correct.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
20: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
21: Zit idee.
20: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
21: Zit idee.
20: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
21: Zit idee.
20: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
22: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: The Love Affair bij Nostalgie Plus met Everlasting Love. Straks Madonna die een hele geslaagde zomer heeft. Nu al, waarom, dat vertel ik je straks.
1: De Belgische Top 100.
0: Maar eerst kijk ik met jou graag vooruit. 5 dagen om exact te zijn naar volgende week dinsdag 21 juli. Dat is onze nationale feestdag. En dat houdt wel wat dingen in. Onder meer, ja, een vrije dag voor velen. Dat is altijd leuk uiteraard. Bij een nationale feestdag hoort ook een défilé met ook wel eens een drasje nationaal. Benieuwd of dat dit jaar ook weer zal zijn. En de nationale feestdag, dat is natuurlijk ook de Belgische Top 100 hier bij Nostalgie Plus. Volgende week dinsdag de 100 grootste hits uit ons land. En welke dat worden, kan jij bepalen. Ga even naar onze website nostalgie.plus en kies jouw 3 favorieten. Welke 3 songs uit België, ja, zijn voor jou de allergrootste? Wie wil jij absoluut op nummer 1 en wat moet die top 3 vervolledigen? Laat het weten. Kies uit de uitgebreide lijst en ja, verras mij misschien ook wel met jouw keuze. Ik heb er eentje klaarstaan die je misschien wel hoog wil zien eindigen. Het is het nummer dat het een paar dagen geleden ook al heel goed deed in onze Vlaamse top 100, want daar eindigde die op de 4e plaats. Ik heb het over Tim van Wim de Kranen. Een nummer waarin hij, ja, eigenlijk vertelt over zijn zoon. Zijn zoon die Ramses heet, maar die naam was een beetje te lang voor in het nummer zelf en dus koos hij maar voor Tim. Dit is Wim de Kranen.

was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your Golden
1: Years. Nostalgie Plus.

0: jij die ai ai ai ook altijd mee. Marvin Gaye met What's Going On. En daarvoor Madonna, die nu al een geslaagde zomer achter de rug heeft. Want haar nieuw album Confessions 2 doet het heel goed. En staat in heel veel landen op de eerste plaats. Iets wat ze zelf in de verste verte niet had verwacht. Dus ja, ze is blij. En je zou verminderen. Into the groove van Madonna. Zometeen een dubbele uitstap naar Nederland met Shocking Blue. En de Dolly Dots ook. Love me just a little bit more.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Sleepwalk.
3: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: De zomer van je leven.

0: En 10 voor sfeer en gezelligheid. En voor goede muziek natuurlijk ook. Hè. Dolly Dot, Love Me Just a Little Bit More.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zoomen we in op de zomer van 1970. Ja, dat is een zomer al even geleden natuurlijk. 56 jaar gaan we terug. Maar toch ja, zijn er ook in die zomer dingen die je eigenlijk gerust naar de dag van vandaag kan loodsen. Om maar een voorbeeld te geven. De zomer van 1970 is de zomer waarin voor het eerst de dodentocht gelopen werd. Dat ken je wel, hè? Die wandeltocht in Bornem en omgeving. Heel klein Brabant lopen ze eigenlijk af. De bedoeling is dat je in een periode van maximum 24 uur een parcours aflegt van 100 kilometer. Vandaar ook wel wat die dramatische bijnaam, de dodentocht. Een knipoog naar de extreme fysieke en mentale uitdaging. Want dat is het wel, hè. Ja, ik noem maar wat. Blaren, spierpijn, vermoeidheid en mentale dipjes. Dat zijn zaken die er gewoon bij horen bij zo'n dodentocht. En dan komt het vooral aan op wilskracht en doorzettingsvermogen. De eerste editie werd georganiseerd dus in de zomer van 1970 op 14 augustus door Wandelclub Cadé. En er namen 65 mensen deel aan die editie. Tweede editie een jaartje later was al een nog groter succes, want het aantal deelnemers verdrievoudigde plots naar 202. En intussen spreken we van 12.000, 13.000 deelnemers. Ieder jaar opnieuw. De dodentocht is jaar na jaar uitverkocht. Is een uitdaging voor veel mensen, denk ik. En die begon dus in de zomer van 1970. Muziek uit die zomer nu met een hit van bij onze noorderburen. De band Shocking Blue en het nummer Never Marry a Railroad Man.

Mariska Veres met Shocking Blue. Posters van haar prijkte in heel wat tienerkamers in 70s en 80s ook nog wel hoor. Dit was een van hun successen. Never Marry a Railroad Man. En dit is het hele mooie My Way. Wegdromen met Frank Sinatra.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinzen. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Zometeen nemen we een lifter mee. Zijn naam is Tony Christie en hij wil heel graag naar Amarillo. Your golden years, nostalgie plus. Het is 12 uur en Simon van Elslander heeft nieuws.
8: Goedemiddag. De droogtecommissie is bijeengekomen en die schaalt het beheerniveau voor de droogte vandaag op naar code oranje. Dat meldt Vlaams minister Jo Broens. De commissie komt vanmiddag voor de eerste keer dit jaar samen om de aanhoudende droogte te bespreken. Sinds half juni is er amper regen gevallen en door de hoge temperaturen verdampt het weinig water erg snel. De exacte maatregelen en strengere beperkingen op het watergebruik worden rond dit uur volledig bekendgemaakt. Straks meer daarover dus. In Frankrijk zijn twee 18-jarige jongens aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de verwoestende natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Een van de verdachten, een vrijwillige brandweerman, bekende al dat hij met benzine en een aansteker takken in brand had gestoken, maar trok die verklaring later weer in. De andere jongen zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De vuurzee heeft inmiddels zo'n 2000 hectare natuur in de as gelegd en is nog altijd niet volledig onder controle. De route du Soleil, liever net onder Parijs, blijft daardoor voorlopig afgesloten. De Franse president Macron brengt vandaag een bezoek aan het getroffen bos. Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De 48-jarige Italiaanse volgt vanaf 1 september Dorothea van Boxberg op, die de luchtvaartmaatschappij op eigen verzoek verlaat. Dat heeft Brussels Airlines vandaag bekendgemaakt. Maggio werkt momenteel bij ITA Airways en heeft al een lange carrière binnen de Lufthansa-groep achter de rug. Naast haar rol als CEO zal ze Brussels Airlines ook vertegenwoordigen bij de Europese Commissie. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon, 24 graden.
9: Zomer van je leven.
10: Sebastian de Krop. Los.

Het is niet acteur Clint Eastwood, zoals luisteraar Luc vroeger als kind dacht. Wel een leuk Jamaicaans duo. Er mocht wel wat humor in zitten bij hen. Clint Eastwood en de General Saint met Stop That Train. Laat het smaken als je aan tafel gaat. Bij mij is het al een paar dagen op rij koude gerechten. Een pastasalade met feta en tomaten. Koude schotel ook met koude aardappeltjes en nog zoveel lekkers. En gisteren nog wraps met wat groente en zalm. En eerlijk, dat smaakt met dit weer. Als je ook gaat eten, geniet ervan. Ik zorg voor de perfecte side dish. En dat is de muziek van Nostalgie Plus. Met Martha Reeves en de Vandella straks. En dit is al Jerry Rafferty. Het nummer met die wondermooie saxofoonsolo. En dat is Baker Street.

0: Nowhere to Run van Martha Reeves en de Vandellas. Hoe zou collega Michel Follet zijn zomervakantie doorbrengen? Zoals ik hem ken, denk ik niet in de zon aan een zwembad met een cocktail, maar volgens mij gewoon rustig binnen met een boek. Straks misschien voor tv, voor de Ronde van Frankrijk, of misschien wel tussen zijn muziek. Iedere dag komt Michel even langs met een van zijn favoriete zomersongs. En welke dat vandaag is, hoor je zo. Na Boskeks met Lido Shuffle en ook Mr. Mr. Broken Wings.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
4: Luister naar Nostalgie 80's.

0: This the Mister. De bandnaam ontstond toen de leadzanger even niet op de naam kwam van iemand. Dat overkomt ons allemaal wel eens. En dan zeg je, ja, Dingske of zoiets. Wel, bij hem werd dat Mister. Hoe heet hij ook alweer? Mister. En zo was de bandnaam geboren. Broken Wings van Mister Mister. En dan nu een zomerplaat uit de collectie van collega Michel Follet. Goedemiddag, Michel.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. In feite mag ik er nog niet over beginnen. Hè. Over 1 september, de eerste schooldag, die houden we op verre afstand. De vakantie is in feite nog maar net begonnen. Maar, wat wil het toeval, je zal maar jarig zijn op 1 september. Wel, deze dame wordt op 1 september 1969. Gloria Estefan.

Mi Tierra, dat betekent mijn vaderland. En dat was de trekker van een album van 93. Je zou denken dat ze al meer Spaanse albums had opgenomen. Nee, dit was het eerste Spaanstalige studioalbum van de Cubaans-Amerikaanse zangeres Gloria Estefan. Ook bekend natuurlijk van de Miami Sound Machine. Uitgebracht op 22 juni, dus bij de start van de zomer van 93. Dat album, Mi Tierra heette het ook, is een eerbetoon aan haar Cubaanse roots en werd wereldwijd een enorm succes. En het album werd bekroond met een Grammy Award voor Best Traditional Tropical Latin Album. Wat ze allemaal uitvinden. Het is een beetje in de lijn van Oye Mi Canto. Maar je gaat er blij van worden. Mi Tierra, Gloria Estefan. MUZIEK

Dat is meteen zonnefactor 50, alles van haar, maar zeker dit. Gloria Estefan in het Spaans, mi tierra. Zometeen Silver Convention, eerst terug naar de Franse top 100 van dinsdag met Ce n'est rien van Julien.

0: hoeft niet altijd met brullende gitaren. Het kan en mag ook wat zachter. En dat bewijst Kansas, Dust in the Wind. Zometeen halen we herinneringen op aan onze jeugd en aan de eerste liefjes. Met Bryan Adams, The Summer of 69 staat klaar. En ik heb ook een Italiaanse winnares van het Eurovisie Songfestival. Gigliola Cinquetti.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Noleta. Dit was Gigliola Cinquetti.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag nemen we je mee naar de zomer van 1970 met de hele dag, ieder uur muziek uit die zomer. En natuurlijk kijken we ook naar wat er gebeurde in de wereld in de zomermaanden juli en augustus 1970. Ze vond op het einde van die zomer het Isle of Wight Festival plaats op het Engelse eiland Wight. Het was op dat ogenblik het grootste muziekevenement van zijn tijd met 600 à 700.000 bezoekers op 5 dagen tijd. Isle of Wight was een soort Europese versie van Woodstock, een jaar later dan het origineel in New York. Honderdduizenden jongeren kwamen luisteren en kijken naar de grootste artiesten van de late jaren 60. Zo trad de Who op, Johnny Mitchell, Miles Davis, Leonard Cohen, Procol Harum, The Doors met Jim Morrison en Jimi Hendrix met een van zijn laatste optredens voor hij 3 weken later zou overlijden. Isle of Wight dus eind augustus 1970. En ook die zomer stond de Glowing with Mr. Blow in de hitlijsten. Een instrumentaal nummer van Mr. Blow dat eigenlijk op de B-kant stond van het singeltje. Maar Britse DJ's die draaiden die B-kant per ongeluk. En ja, wat bleek, dat instrumentaal nummer was veel populairder dan de A-kant waarop Tony Orlando te horen was. En ja, dus besloten ze maar om dit te blijven spelen. En het zou een grote hit worden. Mr. Blow en Grooving with Mr. Blow.

Dit doet Ronnie denken aan de zeezenders van vroeger. Want zegt hij van, ja, dat is zo'n nummer, zo'n deuntje, dat gebruikt werd als opvultijd bij de zeezenders op het einde van het uur. Kan kloppen, een instrumentaal nummer was daar meer dan geschikt voor. Grooving with Mr. Blow van Mr. Blow. En dan nu hoop ik dat je nog een beetje energie hebt om te dansen met de Kaoma die voor je klaarstaat. En de ai-ai-ai, wat jij misschien ook wel zegt bij de hoge temperaturen van de voorbije dagen. Maar al dansend vergeet je dat heel vlug, denk ik. De Lambada, dit is Kaoma.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie, sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zometeen ben je de ster van de dansvloer, net als John Travolta in Saturday Night Fever met muziek van de Bee Gees. Your golden years. Ik heb Night Fever. Nostalgie plus. Bijna 1 uur, nieuws met Simon van Elslander.
3: Goedemiddag. Code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie vanmiddag beslist. Als burger krijg je voorlopig nog geen strenge verboden opgelegd en ook het drinkwater komt niet in het gedrang. Wel doet minister Joop Broens een oproep om spaarzaam te zijn. Je auto wassen of de tuin sproeien met drinkwater kun je nu best vermijden. De eerste maatregelen treffen vooral de landbouw en scheepvaart. Zo kan het opomverbod uit waterlopen worden uitgebreid en moeten binnenschepen gegroepeerd door de sluizen varen om water te besparen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen ontvangen tegen de vergunning voor de West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus. Verschillende gemeenten, waaronder Ledegem, Roeselaar en Ardooien, eisen de schorsing en vernietiging van de vergunning voor het bovengrondse traject. Netbeheerder Elia wil in september met de werken starten, maar binnen de maand moet duidelijk zijn of de vergunning effectief geschorst wordt. De Britse regering eist een FIFA-onderzoek naar een politiek geladen spandoek van de Argentijnse voetbalploeg. Na een overwinning in de WK-halve finale tegen Engeland toonden de Argentijnse spelers een doek met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Groot-Brittannië en Argentinië vochten in de jaren 80 nog een bloedige oorlog uit om die eilandengroep. De Britse minister Kyle benadrukt dat politiek en voetbal gescheiden moeten blijven. De Argentijnse bond riskeert een sanctie. De FIFA heeft nog niet gereageerd. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. Begin volgende week meer wolken en zon 24 graden.
4: Zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, een goed duo, zo schreef hij ook haar classic These Boots Are Made For Walking. Dit was de single Jackson. Ik las dat het in Italië extreem warm is, met temperaturen tot 45 graden. Jongens, dan mogen we hier toch nog niet te veel klagen, vind ik. Ik neem je mee naar Italië met een zomerhit van Ryan Perry straks, en dat is Dolce Vita natuurlijk. Eerst een zwoele stem, doet een beetje denken aan Barry White en dergelijke. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Dat is geschreven door John Fogerty voor CCR natuurlijk. Want hij had altijd een notitieboekje bij hem waarin hij potentiële songtitels opschreef die plots in hem opkwamen. En dit stond met stip op nummer 1, Proud Mary, in de versie van Ike en Tina Turner natuurlijk. Zometeen de Righteous Brothers met de classic die mij doet denken aan de film Top Gun en de scène in de bar waarin Maverick Charlie probeert te versieren door You've Lost That Love and Feeling voor haar te zingen. En ik heb ook Earth, Wind and Fire met Fantasy.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: De zomer van je leven.

0: Fantasy van Earth, Wind and Fire.
1: De Belgische top 100.
0: Heb je al wat tijd gevonden om te stemmen voor de Belgische top 100? Vergeet het niet, want ja, voor je het weet is het dinsdag. We vieren de Belgische feestdag met een top 100. De 100 grootste classics van artiesten van bij ons. Gekozen door jou als luisteraar. Dus ga ook stemmen op onze website nostalgie.plus. Want het zou zonde zijn dat jouw favoriet niet op 1 eindigt. Net niet, omdat je vergeten bent te stemmen. Stel je voor. Ik heb dit uur een artiest gekozen die hier al eens vaker op bezoek is geweest bij ons, bij Nostalgie. Ze is altijd heel sympathiek en bescheiden. En dan te weten dat ze een ster is tot in Frankrijk. Axel Red, goed voor ondertussen 30 jaar aan hits. Dit is er een van Je t'attends.

0: Mijn dochter die gaat in september naar het middelbaar. Dan krijgt ze voor het eerst ook Engels. Maar een 1, 2, 3 lukt al zonder problemen. Len Barry. Voor zij die last hebben van een klein energiedipje na het middageten. Ik heb iets dat zeker helpt. Francis Rossi en zijn collega's op gitaar. Steady Sco, Rocking All Over The World. En Whitney Houston komt ook even langs. Niet om stil te zitten, maar wel om te dansen.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Mannekes.
4: Pompi.
3: Morgen.
4: Is gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een gamma pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe morgen?
5: Naar gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Morgen is gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle gamma pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
9: En een avonturenparcours.
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
10: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
12: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
15: Wat was dat?
16: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
15: Flashy.
16: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.

0: Ik denk dat je niet eens hoeft te dansen met iemand om de heat te voelen de laatste dagen. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Straks zorgt Wham voor een zomergevoel met het geluid van krekels. En ik heb ook Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.
1: De zomer van je leven.
0: Iedere dag nemen we je mee naar een andere zomer in 60s, 70s of 80s. En zo zijn we vandaag aanbeland in de zomer van 1970. En dat blijkt muzikaal een topzomer te zijn met de release van een aantal classic albums. Zo kwam Cosmos Factory van Creedence Clearwater Revival uit in de zomer van 1970. Je kent het van Who Will Stop the Rain en I Heard It Through the Grapevine, origineel van Marvin Gaye. Het debuutalbum van Supertramp is uit diezelfde zomer, net als Deep Purple in rock met de classic Child in Time van Deep Purple. Drie albums en groepen die elk op hun manier toch wel de muziek veranderd hebben. Van de Beatles was geen sprake meer in de zomer van 1970. Een paar maanden eerder, in mei 1970, kwam Let It Be uit, hun laatste studioalbum. Want Paul McCartney kondigde zijn afscheid aan in 1970. En daarmee was het dus officieel gedaan, het einde van de Beatles. Dit is een van de singles uit Let It Be. Het stond bij ons in Vlaanderen op 6 in de zomer van 1970. The Long and Winding Roads.

0: love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your turn to hear that twin on my thumb? Real nervous, somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Mijn zomervakantie gaat dit jaar naar Frankrijk, naar de Provence. De streek van de lavendel, de olijfbomen en de krekels natuurlijk ook. Ze hier horen doet mij eerlijk gezegd al een beetje zin krijgen. Dit is Club Tropicana van Wham!

0: het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Beste Poindexter en his Banshees of Blue van het tweede bericht in één woord samen. En ik heb ook muziek van Barry White. Your golden years. Nostalgie plus. 2 uur alweer, nieuws met Simon van Elslander.
3: Goedemiddag. Er zijn 40 beroepen binnengekomen tegen de vergunning voor hoogspanningslijn Ventilus. Dat meldt de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met die hoogspanningslijn wil netbeheerder Elia windenergie van de zee naar het binnenland transporteren. Vooral het bovengrondse traject van 21 kilometer stuit op zwaar West-Vlaams protest. Verschillende gemeentebesturen, waaronder Ledegem, Roeselare en Ardooien, eisen nu de schorsing en vernietiging van de vergunning. Elia hoopt begin september te starten met de werken, maar binnen de maand moet duidelijk worden of de vergunning daadwerkelijk geschorst wordt. Vlaanderen schakelt over naar code oranje door de aanhoudende droogte. Dat heeft de droogtecommissie vanmiddag beslist. Als burger krijg je voorlopig nog geen strenge verboden opgelegd en ook het drinkwater komt niet in het gedrang. Wel doet minister Jo Broens een oproep om spaarzaam te zijn. Je auto wassen of de tuin sproeien met drinkwater kun je nu best vermijden. De eerste maatregelen treffen vooral de landbouw en de scheepvaart. Zo kan het oppompverbod uit waterlopen worden uitgebreid en moeten binnenschepen gegroepeerd door de sluizen varen om water te besparen. Bij een zware brand in een weeshuis in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 11 mensen om het leven gekomen, onder wie meerdere kinderen. 19 anderen raakten gewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis met ernstige brandwonden en ademhalingsproblemen. De brand brak vannacht rond 3 uur uit in een opvangtehuis. De hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse om het vuur volledig te doven. De Algerijnse premier heeft de slachtoffers ondertussen bezocht in het ziekenhuis. En hoe de brand is kunnen ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. En het wordt ook frisser, rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon 24 graden.
1: Zomer van je leven.
4: Sebastian de Krop.

Als het voor jou te warm is, goed nieuws. Want tegen het weekend wordt het al maar 22 graden. Hot, hot, hot van Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Vanaf 3 uur is Lener en tot die tijd zorg ik voor de leuke muziekjes. Ik hoor muziek en dat mag je letterlijk nemen met de Beach Boys straks. En dit is al chic.

0: De Beach Boys, ze hebben zoveel leuke muziek gemaakt. En er is één constante in al die nummers. En dat is als je ja, ze vaak gewoon allemaal luidkeels kan meezingen. Ze zijn heel aanstekelijk. Deze ook. I Can Hear Music van de Beach Boys. De Jackson 5 staan klaar met een nummer dat je ook kan kennen uit de versie van Mariah Carey en Trey Lawrence uit de 90s. En dat is I'll Be There, Jackson 5 en straks ook de Romantics. What I Like About You.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons
1: kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.nl.

0: The Romantics and What I Like About You.
1: Juli is Classic Maand.
0: De hele maand juli staat bij Nostalgie Plus in het teken van de classics en de hitlijsten. Met de Vlaamse top 100 en de Franse top 100 die je al gehad hebt. De Belgische top 100 en de zomertop 500 die er nog aankomen. Vier legendarische hitlijsten waardoor juli een onvergetelijke maand wordt. De zomertop 500 hoor je in de laatste week van juli. En volgende week is het al aan de Belgische top 100. Op 21 juli, de nationale feestdag. Stemmen kan je via onze website nostalgie.plus, dus doe dat zeker ook. En als je vooraan in het alfabet begint, dan kom je in de keuzelijst al vlug bij de A van Adamo terecht. Ik ben benieuwd met welke classics hij in de Belgische top 100 gaat staan. Dolce Paula misschien wel, of Vous permettez, monsieur, les filles du bord de mer kan zeker ook. En ik heb nog een andere, een iets wat verrassendere keuze, maar nog zo leuk daarom. Het gaat om een nummer waarin gezongen wordt over de manier waarop jongens slowen, namelijk met hun handen op de heupen van de meisjes. Mes mains sur tes hanches. Dit is Adamo.

0: De melancholie van Three Degrees. Zie ik je ooit nog terug? En is dat als koppel dan of juist niet? Dat is de vraag. When will I see you again? Ja, het gaat in de liefde niet altijd zoals je wil. Maar ook professioneel. Vandaag in de zomer van je leven kijken we naar de zomer van 1970. En daarin besloot een heel bekend muziekduo om elk hun eigen weg te gaan. Welke twee, wie het zijn, vertel ik na Dionne Warwick met Heartbreaker. En ook muziek van Manfred Mann's Band.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: De zomer van je leven.

0: Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. Als je het te warm hebt, moet je je misschien kleden in niet meer dan een lendendoek. Het is maar een ideetje, zoals Tarzan bijvoorbeeld. Baltimore komt eraan met Tarzan Boy.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag volle aandacht voor de zomer van 1970. Met iedere uur muziek en natuurlijk ook herinneringen en feiten uit die zomer. Zoals de zomer van 1970, de zomer van de breuk tussen Simon en Garfunkel. Een paar maanden eerder, in januari van dat jaar, hadden ze nog een meesterwerk. Het album Bridge Over Troubled Water uitgebracht. Daar werden wereldwijd 25 miljoen exemplaren van verkocht. Het duo stond op het hoogtepunt van hun roem. Maar tegelijk werden de artistieke meningsverschillen en de onderlinge spanningen ook groter. En had Paul Simon de wens om meer solo te werken. In de zomer van 1970 was het voorbij en besloten ze uiteindelijk elk hun eigen weg te gaan. Het laatste officiële concert van het duo vond plaats op 18 juni 1970 in het Forest Hill Tennis Stadium in de wijk Queens in New York, vlakbij hun middelbare school, waar ze elkaar leerden kennen en het destijds dus ook allemaal begon. Hoewel het publiek het toen nog niet wist, besefte Simon & Garfunkel zelf wel dat dit hun laatste gezamenlijk optreden zou zijn. De cirkel was rond. Dit is een hit uit het album Bridge Over Troubled Water. El Condor Pasa stond bij ons in Vlaanderen op 9 in de zomer van 1970.

Slingeren aan een liaan als je daar maar niet te warm van krijgt. Tarzan Boy van Baltimore. Het is alleen een van haar jonge wolven komt straks langs om het te hebben over de leefwereld van de jongeren. En over dit keer verstoppertje spelen anno 2026. En dat gebeurt allemaal op TikTok. Benieuwd hoe dat gaat. Leen volgt de tour natuurlijk ook en verwendt jou met de leukste muziek. Ik heb Monkees nog en deze Chicory Thip, Son of My Father.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
9: Volgende week minder warm, lees ik. Maar waar blijft de regen? Die vraag lees ik ook wel bij ons zometeen al. Your golden years. Nostalgie plus. Het is ruim 3 uur tijd voor het nieuws krijgen van Simon van Elslander. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Vanaf morgen wordt benzine tanken een flink pak duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro. Dat is een stijging van ruim 5 cent. Daarmee komt de prijs opnieuw dicht in de buurt van de grens van 2 euro. Benzine 98 stijgt met 6 cent tot een maximumprijs van 2,08 euro per liter. En ook wie diesel tankt voelt het in de portemonnee. Die maximumprijs steeg vandaag al met 10 cent tot 2,15 euro per liter. Volgens de FOD Economie zijn de prijsstijgingen het gevolg van de schommelende olieprijzen op de internationale markten. De kustreddingsdienst waarschuwt dat de Noordzee momenteel gevaarlijk is. Gisteravond nog is een 44-jarige Franse toerist verdronken in Knokke-Heist. De man ging na de openingsuren van de redders zwemmen in een verboden zone en raakte in de problemen door de sterke wind en ruwe zee. Zijn 15-jarige nichtje kon worden gered, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De reddingsdienst reageert aangeslagen, maar niet verrast door de drukte en roept met aandrang op om alleen in bewaakte zones het water in te gaan. Wie dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met zware verkeershinder. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring verwachten zaterdag code rood en lange files op de snelwegen richting het zuiden. VAB waarschuwt ook voor hevig onweer in de Alpen en de Pyreneeën. Wie de files en het noodweer liever wil vermijden, vertrekt volgens de organisaties beter op zondag. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Afwisselend zon en wolken dit weekend. Het wordt ook frisser, dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon 24 graden.
11: Zomer van je leven.
12: Leen de Marais.

0: Ja, voorlopig nog niet, dus hè. CCR.
1: De zomer van je leven.
0: Dat is nu al twee avonden na elkaar dat ik veel te laat in mijn bed kruip, omdat ik naar de halve finales in het voetbal wil kijken. Twee avonden op rij zie ik de ploeg waarvoor ik supporter verliezen. Dinsdag Les Bleus, Frankrijk. Gisteren Engeland, vond ik eigenlijk nog erger, omdat die echt wel goed speelde, omdat de Argentijnen nog iets vuiler speelden. Omdat ik een Europese finale eigenlijk zo tof had gevonden wel. En omdat Jude Bellingham bij Engeland speelt. Hij zou, ik weet het, mijn kleinzoon kunnen zijn, technisch gezien. Maar wat een, en ik ga het beleefd houden, hè, wat een leuke jongen. Goedemiddag, terug naar de realiteit van wat reggae straks met Jimmy Cliff. Een plakker van Smokey. En eerst de eerste versie van mijn favoriete 80s song die zich in de 60s situeert. De

twee landen waar ik voor supporter zit in de finale stuurt luisteraar Michael. Spanje-Argentinië, dat wordt de finale zondag om 9:00. Eén ding is zeker, hè, daar zal in het Spaans kunnen gevloekt worden op het veld tegen elkaar. En ze gaan elkaar perfect begrijpen wie de scheidsrechter is. En of hij het gaat verstaan, dat is nog niet zeker. Jimmy Cliff en Reggae Nights.

0: We verteren het altijd wel een beetje reggae, maar in de zomer laten we zeggen dat het dan nog net iets ontvankelijker is, dat we er dan nog net iets meer behoefte aan hebben aan een beetje reggae, zeker van Jimmy Cliff en Reggae Nights. En voor een ABBA is er ook altijd plaats hier bij Nostalgie Plus zometeen.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
2: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: ZitID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: ZitID, ZitID.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
6: ZitID, ZitID.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: ZitID.
5: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: 2, Benny en Björn. Ik vermoed van wel Knowing Me, Knowing You, Abba.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ze kent ze niet, maar ze wil ze wel een beetje leren kennen. En ze is er goed in. Vooral hun reisgewoontes interesseer haar, om maar te zeggen dat Ellen Petri in vertrekhal van onze luchthaven staat. En we zometeen weer naast haar staan om eens te horen waar die reizigers naartoe gaan. Dat is

0: met Petri.
1: Ze heeft al veel beste vrienden zien vertrekken, onze Ellen Petri. Gisteren nog zussen die beste vriendinnen zijn. Vandaag is Ellen nieuwsgierig naar de bestemming van een eenzame reiziger, of toch niet?
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij zit hier zo heel rustig.
3: Ja, klopt.
2: Maar je hebt volgens mij wel alles gezien.
3: Ik heb alles gezien, ja, absoluut. Nee, ik ben hier voor een reis naar Zweden. Dus voor het werk.
2: Voor het werk, ja.
3: Ik werk voor Volvo, Zweden. Dus ja, we gaan morgen een persreis doen met enkele journalisten. Dus heel leuk.
2: Jij komt regelmatig dan in Zweden?
3: Ja, absoluut. Ja, het is wel een tweede thuis geworden, ja.
2: Ah, toch wel? Ja, maar je ziet er ook zo wel wat Zweeds uit, hè?
3: Ja,
2: blond haar,
3: lichte ogen. Ze altijd Zweeds tegen mij, maar nee, ja. Ik spreek nog geen Zweeds.
2: Nog geen Zweeds. Is dat iets waar je zou zeggen van, ja, ik zou wel kunnen wonen in Zweden of toch in Scandinavië?
3: Ik wel, maar dan ga ik toch eens met de vriendin moeten overleggen, denk ik. Dus eerst thuis checken.
2: Die komt niet mee?
3: Nu niet, nee. Nee. Maar we zijn wel in Zweden geweest vorig jaar samen. Dus dat is wel leuk, ja.
2: En de vriendin thuis? Gaan jullie samen ook nog op vakantie?
3: Wij zijn pas terug van een reisje in Sardinië. Dus, dat was
2: een romantisch reisje?
3: Het was een romantisch reisje, ja. Absoluut. Ja, het was heel fijn. Ja.
2: Wat was er zo fijn aan voor u?
3: Mooiste water dat wij ooit hebben gezien. En supermooie boottochtjes. Heel mooie stadjes. Ja, zalig. Even ertussenuit. Ja.
2: Even ertussenuit. En zijn jullie al getrouwd?
3: Nee, nog...
2: Kinderen?
3: Nee. Ik ben 25 jaar, dus we houden het voor momenteel nog even rustig. Ja. We wonen nu een maandje samen, dus...
2: Het is dus echt nog maar april.
3: Ja, we zijn 10 jaar samen, maar nu pas de stap gemaakt.
2: Okay, ja, je bent 25, dus vanaf je 15. En ja. Dan nu pas samen. Is dat voor u een verschil? Want ja, ik heb elkaar al zo lang en samenwonen is dan toch...
3: Ja, dat is... Even wennen, maar dat is wel heel leuk.
2: Samen leven en verantwoordelijkheden hebben.
3: Ja, eten kopen. Thuis, vannacht niet thuis.
2: Vannacht dus niet thuis.
3: Ja.
2: Is dat de eerste keer? Nee, toch?
3: Nee. Maar dan heeft ze een nachtje alleen. Elke keer als ik naar Zweden ga. Dus voilà. Me-time zou ik zeggen.
2: Niet veel controle?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: Fantastisch.
3: Voilà, vrijheid, open communicatie. En dan lukt dat wel.
2: Gollen zijn klaar om te trouwen. Ja. Ik hoor het. En om baby's te maken. Ik hoop dat er veel komen.
3: Ja, dat zullen we nog wel zien. Dat zullen we nog wel zien.
2: Geniet ervan alvast.
3: Dank u wel.
2: Doei. Nostalgie Plus.

Qua finale Earth and Fire, onze nationale feestdag, mag dan al niet zo'n gekte teweeg brengen als in Frankrijk, die veel chauvinistischer zijn, die Fransen. Hè. Maar wij vieren hem ook alleszins. Met vuurwerk, dat valt nog te bezien met die droogte, maar zeker met iets dat veel veiliger is. Een Belgische top 100 die jij moet samenstellen. Hier voor Nostalgie Plus. En dan is de vraag, stem je er deze ook in? Het zou mij plezieren.

Het is allemaal te doen op onze site en dat is nostalgie.plus waar je kan stemmen op de Belgische top 100 van de 21ste juli en de week nadien een zomertop 500 met misschien wel deze hier, wie weet.

0: amor. Voilà, alle borden zijn kapot. De Sirtaki is gedanst samen met Demis Roussos en My Friend the Wind. Over een minuutje horen we deze meneer hier.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leize, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De zomer van je leven.
9: Nostalgie plus.
10: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
11: Go ahead.
10: I wanna get into it, man, you know.
11: Go ahead.
10: Like a sex machine, man.
11: Yeah.
10: Moving, doing it, you know.
11: Yeah.
10: Can I count it off?
11: Go ahead.
10: 1, 2, 3, 4.

The Walk of Life nu, die de liefde voor muziek bezingt. En hoe een song die bijna niet op een album kwam, wegens niet goed genoeg volgens de producer, een van de allergrootste hits van Dire Straits werd. Of hoe een mens zich soms schromelijk kan vergissen.

0: weet niet of je luistert, Christophe in Hasselt, maar altijd als ik die song speel, is die voor jou Dire Straits en Walk of Life.
1: De zomer van je leven.
0: 1970, dat is ons jaar vandaag. Het wordt een jaar van afscheid van de Beatles. Want begin april kondigt Paul McCartney aan dat hij stopt. Het einde van de Beatles is een feit. Op 3 augustus treedt Janis Joplin voor de tweede keer dat jaar op in de populaire The Cavett Show op tv. 3 maanden later, op 4 oktober, wordt ze dood teruggevonden op haar hotelkamer in Los Angeles. Oorzaak een overdosis heroïne. En 14 dagen eerder, op 18 september, sterft ook Jimi Hendrix in een hotelkamer in Londen. Ook door een overdosis drank, drugs, slaappillen, wie zal het zeggen. Beide waren maar 27 jaar. En in juni van dat jaar brengen de Kings Lola uit. She walks like a woman and talks like a man. Oh my lord.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: We zoeken verkoeling zo dadelijk op zee met een briesje en de muzikanten van de Hewis Corporation aan dek. Eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet heropstarten na het giftige lek van dinsdagavond. Hoewel de omliggende containers intussen zijn gelost en schoongemaakt, blijft de veiligheidsperimeter na nieuwe luchtmetingen voorlopig van kracht. De mensen die door de giftige gassen naar het ziekenhuis moesten, mochten intussen wel allemaal naar huis. De scheepvaart in de rest van de Waaslandhaven verloopt intussen weer normaal. In Oeganda is de laatste ebola-patiënt genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen. Als er de komende 42 dagen geen nieuwe besmettingen bijkomen, is het land officieel ebola-vrij. De Oegandese regering eist nu dat alle internationale reisbeperkingen onmiddellijk worden opgegeven, omdat die de economie en het toerisme zwaar schaden. In buurland Congo is de epidemie daarentegen nog lang niet onder controle, met al bijna 800 doden. Tijdens het Tall Ship Races in Antwerpen heeft de scheepvaartpolitie extra controles uitgevoerd op het water. Een kapitein van een plezierboot bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn boot meteen aan de kant leggen. De federale politie benadrukt dat op het water exact dezelfde regels gelden als op de weg en waarschuwt dat ze de hele zomer streng zal blijven controleren. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Afwisselend zon en wolken dit weekend. Het wordt ook frisser, dat komt door een sterke noorderwind. Rond 22 graden en begin volgende week meer wolken en zo'n 24 graden.
1: Dank je, Simon. Er is één probleem op de E40 Brussel-Gent. Daar verlies je bijna 20 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke.
3: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Wekelijks komen een van mijn twee jonge wolven binnen, Nick of Chloe. Dat zijn twee jonge reporters van het Nieuwsblad. Die het dan hebben over iets wat leeft in de jongerenwereld. En straks is dat Chloe. En ze willen het hebben over Mecha Chameleon of Mecha Chameleon. Een soort virtueel verstoppertje. Meer weet ik er ook niet over. Met andere woorden, ik versta er niks van. Ze zal het mogen uitleggen. Na Bella Perez en ook nog Roger Whittaker.

0: ook uit 1970. Het jaar waarop we ons vandaag een beetje concentreren. Roger Whittaker.
1: Jonge wolven.
0: Dus Chloe van het Nieuwsblad, jong reporter daar. Goedemiddag, Chloe.
2: Goedemiddag, Leen.
0: Ja, en de jonge... Ja, jouw micro gaat, hè?
2: Ik denk het wel.
0: Ja. En die jonge wolven van mij, die bekijken zo altijd wat er zo leeft in de jongere wereld. En die leggen dat dan een beetje uit. Meestal zijn mijn ogen, staan daar grote vraagtekens in. Ik denk nu opnieuw.
2: Ja.
0: Ik weet dat het over een Japanse game gaat. Matcha Chameleon? Of?
2: Ik had het ook moeilijk bij de uitspraak, ja. Maar een nog jongere collega van mij heeft mij laten weten. Ja, dat bestaat. Dat het Mecha Chameleon is.
0: Mecha Chameleon.
2: Inderdaad, zo zou je het uitspreken.
0: Ja, een Japans spel.
2: Klopt.
0: En dat is virtueel, uiteraard.
2: Ja, inderdaad. Dus dat is al het best verkochte spelletje van dit jaar. En we zijn nog maar... het is ook nog maar een maand uit.
0: Ja? Oké.
2: Ja, dus echt, het gaat super hard en je koopt dat dan aan via jouw computer.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk een soort online verstoppertje voor gamers. Ik ga het proberen uitleggen, want het is ook voor mij vrij abstract, maar... Het zou een trend zijn bij kinderen, net omdat het eigenlijk vrij makkelijk is.
0: Oké, okay, bij kinderen, welke leeftijd spreken we zo?
2: Laat ons zeggen dat je dat wel vanaf 10 jaar of zo zal kunnen spelen. En nu met de zomervakantie hebben die mannen ook tijd om dat te ontdekken.
0: Ja.
2: Maar we hebben ook met William Boeva gesproken, omdat dat een fervent gamer is.
0: Ja.
2: En een comedian ook. En die speelt het zelf ook.
0: Ah, ja,
2: dus
0: okay.
2: Die man is al wat ouder. Ik ga hem niet oud noemen, maar het is voor jong en oud eigenlijk.
0: Mecha Chameleon.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus je zet het op je computer en wat is dan de bedoeling?
2: Dan ga je eigenlijk aan de slag met een wit mannetje. Voor mij lijkt het een beetje op zo'n Michelin-manneke.
0: Mm-hmm.
2: En de bedoeling is eigenlijk, je kiest dan een speelveld dat je het mannetje daarin gaat verstoppen. En creatieve mensen, die hebben dan een streepje voor, want je moet dat dan een soort van schilderen, hè, dat wit mannetje gaan inkleuren, waardoor het eigenlijk opgaat in de omgeving.
0: Ah, een chameleon.
2: Voilà, inderdaad. Jij bent mee.
0: Ja.
2: En dan heb je eigenlijk twee groepen. Dus degene die het mannetje verstopt, maar ook degene die hem moeten zoeken. En dan speel je dus tegen elkaar. En als je als verstopper erin slaagt om binnen een bepaalde tijd je mannetje goed te verstoppen en de zoeker vindt het niet, dan ben je gewonnen. Als de zoeker het wel vindt binnen die bepaalde tijdspannen, dan ben je verloren. Dus eigenlijk... Een klassiek verstopspelletje, maar dan digitaal en heruitgevonden.
0: Alleen, je moet er niet voor bewegen. Terwijl
2: Klopt.
0: Dat bewegen belangrijk is. Hè?
2: Dat is wel waar. Het is weer digitaal, maar misschien wel toch om te zeggen, Leen, ook in de offline wereld begint dan nu zijn eigen leven te leiden. Dus wat gaan mensen doen? Die gaan zo, weet ik veel, naar een winkel, zo Easymo kopen. Daar dan een wit mannetje uitmaken. Dat dan beschilderen. En dan in een park of zo dat gaan verstoppen met hun vrienden. Dus dat vind ik er dan wel heel leuk aan.
0: Dat is
2: dat het ook daar een eigen leven
0: en
2: leidt.
0: Dan is het waarschijnlijk ook een TikTok-trend.
2: Inderdaad, je begint het echt helemaal te snappen en zo, het mechanisme.
0: Ja.
2: Maar mensen filmen dat dan, hoe dan ze dan in een park dat poppetje gaan verstoppen en hun vrienden daar naar op zoek laten gaan. En dan smijten ze dat op TikTok en dan vinden dat mensen weer heel fijn om naar te kijken en zo... Ja, ontstaan trends, hè? En is dat weer een heel ding.
0: Online speel je dat dan met je vrienden? Of met wildvreemde mensen?
2: Je kan het opnemen tegen wildvreemden. Ik denk dat het ook mogelijk moet zijn om met je vrienden te spelen. En dan zie je zo dat die jonge gasten een koptelefoon opzetten en dan babbelen zijn tegen hun vrienden van wie zoekt die vindt of zo, weet ik veel. Maar ze kunnen dus communiceren met hun vrienden. Dat kan allemaal, zoals dat vroeger ook met FIFA bijvoorbeeld, het voetbalspelletje kon.
0: Voilà, voor grootouders misschien ook wel eens leuk om dat met je kleinkinderen te spelen.
2: Inderdaad,
0: waarom niet? Mecha Chameleon. Dus M-E-C-C-H-A C-H-A-M-Elion. Dus.
2: Inderdaad.
0: Mecha Chameleon. Ja, en dan die TikTok-wereld, dat is eigenlijk dat is een wereld op zich, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is een parallele wereld, hè?
2: Klopt, maar wat daar wel het ding is, wat ik zelf jammer vind, langer dan een maand gaan die dingen op TikTok mee, hè? Dus wie weet, na de zomer is iedereen dit wellicht weer beu.
0: Dit is het zomerspel van 2026,
2: voilà.
0: Laten
2: mooi
0: we het zo zeggen. Goed, Chloe, dankjewel om naar boven te hollen.
2: Graag gedaan.
0: Van beneden.
2: Ja,
0: dat is
2: het was
0: altijd...
2: even lopen, maar kijk, ik was
0: zo je beweging, toch?
2: Inderdaad.

0: één nachtje slapen en het is zover. Morgen is het Friday en daarna begint het weekend, de Easy Beats voor de Lady Lovers. Muzikaal dan, ik heb er drie in de aanbieding voor zometeen. Donna Summer, Tracy Chapman en Minnie Riperton.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons
1: kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
6: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
9: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.

0: denk dat dit het schattigste liedje is dat ik vandaag in de aanbieding heb. Loving You van Minnie Riperton. De tour is uiteraard weer bezig. Het is een sprintersetappe. En Michael van Damme van het Nieuwsblad is bij mij in de studio. Dat is altijd leuk, Michael.
1: Dag,
0: en zeer goedemiddag. Ja, ik heb iets gekocht voor mijn kleinzoon. En ik ging dat jou laten zien.
1: Ja, maar ik ben heel benieuwd.
0: Ja, mijn kleinzoon is een jaar oud en komt bij mij logeren zaterdag. En ik heb dit gekocht voor hem.
1: Oh, zo schattig. Een bolletjestrui.
0: Ja, een rompertje in de bolletjestrui. Ja,
1: is het al een klimmertje dan?
0: Futur grimpeur du tour staat erop.
1: Is het een klimmertje?
0: Ah, wel ja, hij klimt toch overal al op.
1: Voilà, dus. Ja. Dan verdient hij de bolletjestrui. Heel mooi.
0: Ja, ja, maar zijn vader prachtig. Is een waterpolospeler. Dus ik denk dat de meerder gaat zwemmen, maar ik ga hem op zijn fiets zetten.
1: Ja.
0: Grappig, hè? Schoon, hè?
1: Ja, maar nu heb je het al verklapt, eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja, maar ik denk dat hij niet luistert. Die zijn aan het werk.
1: Ah, ja,
0: en
1: voilà.
0: Hij luistert dan zeker niet. Dus morgen ga ik hem dat aansteken.
1: Heel
0: dat
1: mooi.
0: Wordt, of overmorgen liever. Ja, leuk, hè? Geestige. Ja. Goed, we gaan het over de rit hebben van vandaag. Nee, heel even over de winnaar van gisteren.
1: Ja.
0: Søren Wøterskjöld,
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, Wøterskjöld. Oh, ja. Ik spreek het waarschijnlijk ook
0: naam.
1: Niet goed uit.
0: Ja. Ja, ja. En wat een heerlijke, gezellige winnaar.
1: Ja, dat is die hele ploeg. Dat is een Scandinavische ploeg, UnoX. En die hebben enkel Scandinavische renners. En dat schijnt een heel gezellige boel te zijn. Ook heel humoristisch allemaal als ze interviews geven.
0: Wat is dat toch? Hè? Ja,
1: ja, ja.
0: Zouden
1: die Noren
0: die geroeid hebben ook gisteravond?
1: Ja, ja, ja, die Noren. Niet alleen op het WK stelen ze de show, maar ook in de Tour. En het is de zwaarste renner in de Tour.
0: Ah, 92
1: kilo.
0: Kilo. Ah ja, in kilo's. Ja, ja. Ja.
1: Dus, en toch heeft hij gewonnen. En hij zat er een beetje door. Hè, want de dag ervoor was hij gevallen. En in de bus zag het eigenlijk niet zo zitten, die Wøterskjöld. En ja, ze moeten in de bus beginnen zeggen zijn van, weet je wat, als je wint. Hij woont aan de kust in Noorwegen. Hij was al een beetje aan het uitkijken naar jetskis. Wij kopen jou een jetski als je straks wint. Denkende van, ja, dat zal wel niet tegen al die goede sprinters. Wint hij toch wel niet zeker.
0: En wat nu?
1: Ja, nu zijn ze zo wat naar elkaar aan het kijken van, ja, wie heeft dat uiteindelijk beloofd en moet de ploeg dat dan betalen? Of gaan we... Ja, ze zijn wat naar elkaar aan het kijken, ja.
0: Oh, super dus, zeg.
1: Heb je dat ooit al voor gehad, dat je zoiets heel makkelijk zegt en dat je dan achteraf denkt van, oei, ja, nu, ik let er altijd mee op, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, ja, ik ook wel, inderdaad. Dus ik zal het ooit wel eens voor gehad hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, een gezellige winnaar, alleszins. En vandaag weer voor de sprinters.
1: Ja, zeker wel.
0: Nu, we zitten met heel veel Belgen in die Tour. Je hebt het in het begin gezegd. Maar we hebben nog maar twee overwinningen, hè?
1: Ja,
0: ritten gewonnen, hè?
1: Het is een beetje mager, hè? Ja, vandaag kan er een bijkomen. En ja, we gunnen het allemaal Jasper Philipsen. Gisteren was wat tumult. Eerst was hij gedisqualificeerd, dan uiteindelijk niet. Maar zijn sprint was wel echt wel weer oké. En hij zei ook, ik heb goede benen. Ze hebben het een beetje anders aangepakt. De voorbije ritten hebben ze hem altijd zo in een treintje echt gebracht naar de finish.
0: Ja, ja.
1: Nu hebben ze hem afgezet in de wielen van Olaf Kooi, van een ander sprinter. En ja, ik denk dat ze dat vandaag weer gaan proberen. Hij heeft de goede benen. Ja, wie weet komt het eruit. Ja.
0: Want het is de laatste sprintkans,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, zo snel gaat het wel. We hebben heel veel sprintetappes op korte tijd
0: eigenlijk
1: gehad.
0: Is dat wel goed voor de sprinters, hè? Dat die nog niet te moe zijn. Want op het einde van de Tour zijn die misschien al wel kunnen.
1: Ja, de vraag is nu, gaan ze verder gaan? Hè? Want er ligt er nog een mogelijk sprintersetappetje, maar de kans is klein. Dus ja, gaan er renners zijn die zeggen, sprinters na vandaag van, die bergen, ik ga ze op televisie bekijken.
0: Ja, dat zou dat zou wel spijtig zijn ook, hè. Van ja, goed.
1: Ja, maar ja, als je die bergen allemaal over moet lenen, ik kan het wel begrijpen. Ja.
0: Ja. En gisteren ook een opvallende uitspraak van Tadej. Die, wij denken, die mens fietst zo wat en dan zorgt hij dat hem de eerste is als ze wilt de eerste zijn.
1: Ja.
0: Maar die moet blijkbaar ook opletten onderweg, hè?
1: Ja, zo'n vlakke etappe, hè, dan ben je soms wat minder alert en dan schuilt het gevaar natuurlijk om de hoek. En hij zei, hij heeft draagt een gele broek nu, dat er een bruine streep op een bepaald moment, figuurlijk weliswaar, in zijn gele broek was. Bij de bevoorrading gooien ze met bidons en hij moet over zo'n bidon gereden zijn en nog te nauwer nood recht gebleven zijn. Dus hij zei van, mijn toer zat er bijna op.
0: Amai.
1: Stel je voor, in een vlakke sprintersetappe. Maar het kan zomaar.
0: Ja, I shit my pants, hè.
1: Ja,
0: ik ben bijna in mijn broek.
1: Ja, figuurlijk, hè. Figuurlijk. Ja.
0: Hoe is mijn Remco?
1: Goed, denk ik, ja. We hebben hem een paar keer van voor gezien, zo op cruciale punten. Maar het is stilletjes, ja. We zijn dat niet gewoon van hem, hè?
0: Nee. Hij heeft een communicatiemens mee, zeker, die hem zegt een beetje kalm blijven en niet te veel uitspraken doen. En,
1: het was wel heel grappig. Er was een filmpje van Red Bull Bora Hansgrohe, een ploeg dat ze voor de Tour opgenomen hebben, waarbij ze in Duitsland op een heel hoge toren klommen. Hij en Lipovic, en daar gingen ze dan op de rollen rijden. En op een bepaald moment stonden ze daar met hun twee en Remco zei ze wel lachend in de camera, maar alleen Remco kan dat, van ja, Lipo, als ik jou nu duw, dan ben ik alleen leider in de Tour van onze ploeg. En ja, ze zag ze zo wat kijken van...
0: Ja.
1: Vond ik wel grappig.
0: Ja, toch voorzichtig zijn met die Remco.
1: Ik zal toch opletten, ja.
0: Alright, dankjewel om ons bij te praten, Michael. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: En je kan natuurlijk luisteren naar Café Koers straks tussen 8 en 9, zoiets.
1: Ja, dan zijn we er.
0: Via de app van het Nieuwsblad over de rit van vandaag.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: fotootje van het bolletje dat ik voor mijn kleinzoon gekocht heb. Van de bolletjestrui waarop dus staat Le futur grimpeur du Tour de France. Dus een toekomstige klimmer in de Ronde van Frankrijk. Ik zal een fotootje ervan op Instagram zetten. Oh, dat is inderdaad zo schattig. Jimi Hendrix, daar hadden we het daarnet nog over. En nu luisteren we Hey Joe.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Sleep World.
8: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
9: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
10: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
12: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
15: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
16: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
15: Echt?
16: Echt waar?
14: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
2: De zomer van je leven.

Parker Jr. is een new kid in town en dus wordt de oude liefde vergeten. Maar ook, we zijn nu de muzikale sensatie, maar ook dat zal minderen. Eens er een new kid in town is en dat zou wel eens over het opkomende talent van die tijd kunnen gaan. En dat was Bruce Springsteen.

0: zou dus misschien over Bruce Springsteen gegaan hebben. A New Kid in Town, the newest, de nieuwe sensatie. En dat waren de Eagles. Wat een mooi liedje, zo toch?
1: De zomer van je leven.
0: Op 13 april 1970, want dat is ons jaar, worden de woorden Houston, we've got a problem voor het eerst uitgesproken. De Apollo 13-missie zit na een ontploffing aan boord in de problemen en meldt dat aan de basis in, jawel, Houston. Op 16 augustus wordt Jampy Montserrat wereldkampioen wielrennen. Een jaar later, op 15 maart, overlijdt hij in een kermiskoers in Reti door een wagen die niet vermoedend op het parcours in de tegenovergestelde richting op hem inreed. Vijf jaar later overlijdt zijn zoontje Giovanni op ongeveer dezelfde manier. Terug naar 1970, het jaar waarop dit heerlijke nummer van een band uit Liberia in de hitparade stond. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics.

Een liedje waar je geweldig vrolijk van wordt. Ik weet eigenlijk niet goed waar het over gaat, maar dat is niet erg altijd al tof gevonden. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. Nog eentje voor het nieuws van 5 uur. Blondie, ook altijd welkom hier bij mij, hoor. Island of Lost Souls.

0: Bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Wat zou mijn leven zijn zonder jou? Maar dan in het Spaans en het Engels. Zometeen na het nieuws van 6 uur. Your golden. Vijf uur is ook goed, Leen. Het nieuws krijgen we van Simon van Elslander.
3: Goedenavond. Voor het eerst is de kaap van 1 miljoen alleen wonenden overschreden in Vlaanderen. Dat komt neer op ruim 1 op de 3 huishoudens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. De regionale verschillen zijn groot. Vooral in de grote steden en de kustgemeenten wonen veel mensen alleen. In Leuven loopt dat zelfs op tot 48%. Terwijl dat in kleinere gemeenten rond de 20% schommelt. Het aantal gezinnen met kinderen daalt, terwijl het aantal koppels zonder kinderen fors stijgt. Het gemiddeld Vlaams huishouden krimpt hierdoor tot amper 2,28 personen. Tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie zag Touring 6% meer autopech gevallen. Dat komt omdat we vaker met de auto dichter bij huis op vakantie gaan. En door de impact van de extreme hitte op de batterijen, banden en airco's. Het aantal medische dossiers in het buitenland daalde wel met 14%. Met het oog op de actuele bosbranden in Europa adviseert de mobiliteitsorganisatie om de lokale situatie vooraf goed te checken en je reis altijd te registreren via Travelers Online. Wielrennen. De Nederlandse Nienke Veenhoven heeft de eerste rit in lijn van de Bawaze Ladies Tour gewonnen. Op de hellende aankomst van de wandelaar in Knokke-Heist sprinten ze verrassend sneller dan topfavoriete Charlotte Kohl. Leider Zoë Bekstedt eindigde als derde. Lotte Kopecky kon zich niet mengen in de debatten en strandde op de 9e plaats. De sprint werd overschaduwd door een zware valpartij bij het oversteken van de tramsporen vlak voor de finish. Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken. Iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden.
2: Afkoelen tot 15 graden vannacht. We gaan een dekentje moeten gebruiken, zeg. Op de E40 Brussel-Gent verlies je bijna een half uur van Erpenmeren tot Merelbeke. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. E40 Brugge-Brussel, bijna een kwartier van Sindenijs-Westrum tot in Wetteren.
4: De zomer van je leven.
5: Leen de Marais.

eerlijk gezegd, ik vind dat ze er opvallend vrolijk bij blijven. Bij een leven zonder haar, de Gibson Brothers. En hier nog een stel jongens die helemaal de wanhoop nabij zijn zonder Carrie.

De samenzang van de Hollies in 1967 voor Carrie Ann en 10 jaar later op de jukebox in Café den Engel in Tervuur nummer G3 Denk.

0: Laatste sprintetappe vandaag in de Tour. Morgen gaan ze weer de bergen in de Jura. De sprinters zijn zich zo stilletjes aan in positie aan het zetten. Want iedereen wil natuurlijk, van die sprinters toch, willen die rit winnen. 2,5 kilometer nog. Wat een gefriemel is dat daar toch. Ach mijn god, je moet het kunnen. Wij gaan ons klaarmaken om naar Sacramento te vliegen. Samen met Sally Carr en Middle of the Road.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zit-idee.
5: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit-idee.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: Zit-idee.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit-idee.
5: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Misschien wel een van de tofste liedjes hè, van Middle of the Road, Sacramento. Jawel, de rit van vandaag is afgelopen. Tadej Pogačar komt nu over de streep. Maar als allereerste, het was een sprintetappe en het was even heel spannend. Maar is het voor de derde keer Tim Merlier geworden. Een derde ritwinst voor Tim Merlier. Een derde ritwinst voor ons land met ook nog een valpartij. Ik zeg het, dat gefriemel altijd, dat is toch wel het een en het ander. Maar dikke proficiat aan dus Tim Merlier voor die ritwinst van vandaag. Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two.

0: die over de aankomst komt. Jawel, met Cameron van den Broeke, die met het zoontje hem staat op te wachten. Mooie beelden hoor. Gezellig.
1: De Belgische top 100.
0: Johan Verminnen die stond drie keer in de Vlaamse top 100, pardon, afgelopen zaterdag. Johan Verminnen drie keer, maar Brussel stond er niet in. Ik ben het nog eens gaan nakijken. Nu, Brussel, hoofdstad van ons land, moet misschien wel, wat vinden jullie daarvan? In de Belgische top 100, dan weet je wat je te doen staat. Hè? Naar onze site gaan, nostalgie.plus. En daar stemmen op je favorieten. En dat is misschien wel deze Brussel van Johan.

0: Wat was dat? Een van de Rambo's, hè? Rambo 2, denk ik. Burning Heart Survivor. Het is 6:03. Op de E40 Brussel-Gent verlies je 25 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. En op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je 10 minuten van Waasmunster tot Sint-Niklaas-Centrum.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: eindakkoord voor Billy Swan.
1: De zomer van je leven.
0: Ondertussen Tadej Pogacar nog altijd in het geel natuurlijk, die dan interviews moet geven elke dag weer. Dat moet toch ook niet altijd even tof zijn. Maar die wel tijd maakt voor het zoontje van Tim Merlier, ritwinnaar van vandaag. Zo'n manneke van een jaar of 3, 4 die daar in zijn truitje, zijn wielertruitje staat en die dat truitje tekent en vuistjes geeft en zo. En dat manneke dat er zo wat verlegen bij staat, zal het nu niet echt goed beseffen, maar dat truitje zal gekoesterd worden. Daar ben ik zeker van. Over naar het jaar 1970. Daarnet had ik het al over dat het het jaar was dat de Beatles besloten dat het genoeg geweest was om ermee te kappen. Het laatste nummer, de laatste nummer 1 hit voor de Beatles werd dat jaar The Long and Winding Road. Dat jaar ook, 1970, werd de Jumbo Jet 747, maakte die zijn eerste commerciële vlucht van New York naar Londen. En ook het jaar dat de Britse band na een rampzalig optreden in Durham, dat de Britse band Free in Durham dus. Het publiek was daar had daar geen goesting in blijkbaar in dat optreden, was zeer mistevreden om een of andere reden. Enfin, die gasten naar de kleedkamer en daar was het zo ijzig stil. En de bassist begon dan maar zo met een ritme te tikken, gewoon om de boel een klein beetje te laten ontspannen. Terwijl hij zong, All right now baby, it's all right now. En toen was het ijs en de vloek gebroken en werd deze wereldhit gebroken.

0: Britse All Right Now Free in 1970. Dat het een zwoele avond wordt, ja, dat staat vast, dat weten we. We zorgen hier bij Nostalgie Plus dat de muziek gewoon volgt. Met alvast een frisse duik samen met de radio's na het nieuws van 6 uur. Smakelijk eten!
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken?
3: Ja!
2: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: ZID. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZID. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... ZID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Goedenavond. Tim Merlier sprint naar zijn derde ritzege in de Tour de France. Onze landgenoot van Souda Quickstep was de snelste in de massasprint van de 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. Merlier klopte aan de streep de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. De sprint werd wel ontsierd door een zware valpartij. Gele trui Tadej Pogacar kende een rustige dag in het peloton en blijft dus de leider. Een politieinspecteur uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel nadat hij op heterdaad werd betrapt op het snuiven van cocaïne tijdens de diensturen. De twintiger werd in februari betrapt in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank achtte hem daarnaast ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een politiekluis die gevuld was met in beslag genomen geld. Naast de voorwaardelijke celstraf mag de man de komende 5 jaar geen openbaar ambt meer bekleden, wat dus betekent dat hij zijn job kwijt is. En hij moet zich ook verplicht laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. De voormalige topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel voor de instorting van de Morandi-brug in Genua in 2018, die aan 43 mensen het leven kostte. De rechtbank oordeelde dat de directie al jaren wist dat de steunkabels in slechte staat waren, maar het onderhoud bewust uitstelde om kosten te besparen. Naast de ex-topman kregen nog 31 andere verantwoordelijken, waaronder ingenieurs en managers, celstraffen opgelegd. Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook iets frisser. Dat komt door een sterke noordenwind rond 22 graden.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.

0: deal bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Mannekes.
7: Pompie.
6: Morgen
7: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe morgen?
8: Naar Gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
9: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.

Goedenavond. Een politieinspecteur uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel nadat hij op heterdaad werd betrapt op het snuiven van cocaïne tijdens zijn uren. De twintiger liep in februari tegen de lamp in het toilet van het commissariaat. De rechtbank achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis met in beslag genomen geld. De man is zijn job kwijt, mag de komende 5 jaar geen openbaar ambt meer bekleden en moet zich verplicht laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. In de Verenigde Staten breidt de uitbraak van de Cyclospora-parasiet razendsnel uit. Er zijn intussen al zo'n 7000 gevallen gemeld van mensen met hevige buikpijn en zware diarree. Ruim 140 patiënten liggen in het ziekenhuis. Omdat de eerste symptomen pas na een week opduiken, is de precieze bron, vermoedelijk besmette sla, bessen of verse kruiden, heel moeilijk te traceren. De Amerikaanse overheid krijgt intussen felle kritiek omdat ze vorig jaar fors heeft bezuinigd op de budgetten om zulke parasieten op te sporen. Wielrennen. Tim Merlier sprint naar zijn 3e ritzege in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot van Soudal Quickstep was de snelste in de massasprint van de 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. Merlier klopte aan de streep de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. De sprint werd wel ontsierd door een zware valpartij. Gele trui Tadej Pogacar kende een rustige dag in het peloton en blijft dus de leider. Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken. Iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noordenwind rond 22 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Mooi, leven is mooi. Franse. Flirt, avec toi. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zit idee.
2: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
1: Zit idee, zit idee.
2: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
1: Zit idee, zit idee.
2: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: Zit idee.
2: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: gratis dus. Hè? Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Het beste uit de 60.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

Gas van Gent in Zeeland als figurante achterin het gelint. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.